0: Quote.
1: Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans voor twee biertjes.

favor. Toen moest ik naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

0: Q Fout Radio. Proud to be fout.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Foute Radio. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Club Brugge is kampioen in ons voetbal. Het had gisteren genoeg aan een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen, nadat ook eerste achtervolger Union niet kon winnen. Daar werd het 0-0 op het veld van AA Gent. Dat betekent dus dat het verschil tussen club en Union 4 punten is. Met nog 1 wedstrijd te gaan kan Union dat niet meer inhalen. En dus is de titel binnen voor Club Brugge. Je hoort Brandon Mechelen.
2: We hebben proberen ons spel te spelen. Ik denk vandaag ook een zenuwslopende wedstrijd met belang ervan. We hebben de kans gehad om het eigenlijk volledig af te maken, maar dat hebben we helaas niet gedaan. Maar kijk ja, Union heeft niet gewonnen vandaag en het is binnen.
1: Zondag speelt Club nog thuis tegen AA Gent. Aan het stadion van Club Brugge barstte gisteravond een groot feestje los. Zo'n 5000 mensen volgden de match daar op groot scherm.
3: Kijk, wat een feest. Prachtig. Hè? Samen met de zon beleven.
4: Super blij. Kan niet geloven. Nee, het is niet normaal.
5: Dat is echt allemaal hekkenhuis. Spannend, hè? Fantastisch!
1: Ja, de sfeer in Mechelen was iets bitsiger. Een 50-tal leden van de harde kern van KV trok met bivakmutsen naar de bezoekende supporters. De politie moest tussen beiden komen en gebruikte ook pepperspray om de twee groepen uit elkaar te houden. Uiteindelijk werden 4 KV-supporters bestuurlijk aangehouden. 3 voor ordeverstoring, 1 iemand voor het betreden van het veld. 15 anderen kregen een boete. En voor de volledigheid ook nog meegeven dat Anderlecht Sint-Truiden klopte met 3-1. STVV was al zeker van de 3e plaats, Anderlecht is nu zeker 4e. AA Gent en KV Mechelen staan gedeeld 5e. Zij maken op de laatste speeldag uit wie de barragematchen speelt voor het laatste Europese ticket tegen de winnaar van Play-off 2. Dat wordt Standaar of Racing Genk. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.

0: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
1: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
2: Immoscoopman!
1: Immoscoopman!
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
0: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
0: Ja?
3: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Mannekes,
7: Bompie.
6: Ik heb gedroomd.
7: Over?
6: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
7: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
6: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
7: En zondag en maandag...
6: 20% korting op alles.
7: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
6: Bompie, we hebben nu trucken door. Oei, gaan we niet dan?
2: Jawel!
8: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
10: Laat het los, laat het gaan.
9: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
11: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
12: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
13: Oei, wacht, hè.
1: Rustig, schat.
13: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
1: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
12: Prima, prettige avond.
13: Mooi, oh, ja, ik had dat wel gevonden.
1: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
14: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
15: Check de promo.
14: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
16: joehoe!
5: Met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
17: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
18: Q Foute Radio. Q Music.

0: klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmak en Nina der Waal.
1: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Wiener Berger. Oh, mijn lief is zo attent. Als ik 's avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij, voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn, die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
3: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wiener Berger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
2: Wiener Berger.
3: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
4: Voilà, c'est. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
5: 3, 2, 1.
6: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
7: Sorteren kan je zo meteen.
8: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Paradisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradisa, daar waar schoonheid liefde opwekt.
9: Oh, ik snap er niks van.
10: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
11: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
12: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
13: Q. Foute Radio.
14: Q Music is proud.

0: autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
2: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers. En je steunt...
1: Sorry, kan dat wat korter?
2: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer...

0: is super.
1: Nee, nee, korter. Koop lokaal. Voilà.
2: Koop tijdens de week van de Korte Keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
4: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Ah, lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
4: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Q Foute Radio, het nieuws van 7 uur.
7: Goedemorgen. We zitten al maar vaker op onze gsm terwijl we fietsen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. In 2024 werden er bijna 4.400 boetes uitgeschreven. Dat aantal is in 4 jaar tijd bijna verdrievoudigd. Vooral minderjarigen gaan vaker in de fout, ziet Kamerlid Frankie de Mon.
8: Je merkt dat in onze steden het steeds drukker en drukker wordt. Dus een fietser die dan aan het gsm'en is, dit wordt nog gevaarlijker en die heeft geen controle meer over zijn stuur. We moeten die niet pesten met hogere boetes, maar wel bewust maken van de reële veiligheidsrisico's.
7: Als volwassene riskeer je een boete van meer dan €180 als je met je gsm op de fiets zit. Club Brugge is kampioen in ons voetbal. Het speelde gisteren 2-2 gelijk bij KV Mechelen. Maar ook eerste achtervolger Union liet punten liggen op het veld van AA Gent. 0-0 werd het daar. En zo is club met nog 1 speeldag te gaan nu al zeker van de titel. Een terechte kampioen vindt voetbaljournalist Jarno Berto.
9: We hebben dat ook met geweldig voetbal gedaan onder Ivan Leko. Offensief, attractief. Als je alleen al gaat kijken, 27 doelpunten alleen al in play-off 1. Dat is een geweldig hoog aantal. Solis excelleerde daarin. Tresoldi eigenlijk ook. Van Aken natuurlijk ook. Dus als je het volledige seizoen gaat bekijken, is het zeker een verdiende titel.
7: Zondag speelt club nog thuis tegen AA Gent. Ja, en aan het stadion van Club Brugge barstte gisteravond een groot feest los. Zo'n 5000 mensen volgden de match daar op groot scherm.
10: Kijk, wat een feest. Prachtig. Hè? Samen met de zon beleven.
11: Super blij. Kan niet geloven. Nee. Niet normaal.
12: Dat is echt allemaal hekkenhuis. Spannend, hè? Fantastisch!
7: Ja, in Mechelen was de sfeer iets bitsiger. Een 50-tal leden van de harde kern van KV Mechelen trok met bivakmutsen naar de bezoekende supporters. De politie moest tussen beiden komen en gebruikte ook pepperspray om de 2 groepen uit elkaar te houden. Uiteindelijk werden 4 KV-supporters opgepakt. 15 anderen kregen een boete. In Rotterdam hebben alle opvarenden van de Hanta Cruise negatief getest. Ze hebben ook geen symptomen, dat meldt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. Het schip meerde daar maandag aan, met nog 27 mensen aan boord. Uit voorzorg blijven die wel nog even in quarantaine. En ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van zijn Starship-raket uitgesteld. Een halve minuut voor de lancering bleek dat er technische problemen waren. Een paar keer werd het opnieuw geprobeerd, maar het bleek niet veilig genoeg. Later vandaag zouden ze het opnieuw proberen. En het weer nog. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.

0: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat lief?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat doen?
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
9: Leuke video!
8: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
10: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Gent, klaar voor Peter Hintsen, Kamal Karmach en Nina der Waal.
1: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
4: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Lotto is op zoek naar een neus.
6: Oh? Een neus begot.
5: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
7: Of thee in India.
5: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
7: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
8: C'est si bon.
5: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
9: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer
10: met rukwinden tot 90 km per uur.
9: Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
11: Mm-mm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
9: Amai, die zijn snel.
12: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
13: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
14: bij Brico Brico City
13: en Brico Planet
14: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
13: En zelfs 25% voor B+-leden.
14: Want zelfgemaakt
13: is slim bespaard.
14: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

0: Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Q Foute Radio. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. Er werden vorig jaar 154 veroordeelde minderjarigen weer naar huis gestuurd omdat er geen plek was in de jeugdinstellingen. Dat zijn er zo'n 3 per week. CD&V-parlementslid Toon van Deurze vroeg de cijfers op. Volgens hem zit het hele systeem fout.
3: Er worden minderjarigen die eigenlijk niet horen te zitten in de gemeenschapsinstelling daar toch gestoken door de jeugdmagistraten omdat er geen alternatieve hulpverlening mogelijk is. En anderzijds is er een probleem bij de uitstroom. Minderjarigen die naar buiten mogen, daar is geen hulpverlening meer mogelijk, waardoor die langer moeten vastzitten dan nodig.
2: Bevoegd minister Demir laat weten dat er tegen 2028 160 plaatsen bijkomen. En opnieuw heeft een minderjarige zonder rijbewijs een zwaar ongeluk veroorzaakt. Een jongen van 17 is vannacht in Herentals gecrashed aan meer dan 200 km per uur na een politieachtervolging. Hij testte negatief op alcohol, maar positief op drugs. De drie inzittenden raakten als bij wonder niet gewond. Vorig weekend nog overleed een jongen van 16 na een crash. De bestuurder was 17 en had geen rijbewijs. We zitten al maar vaker op onze gsm terwijl we fietsen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. In 2024 werden er bijna 4.400 boetes uitgeschreven. Bijna 3 keer meer dan 4 jaar eerder. Vooral minderjarigen gaan vaker in de fout, ziet Kamerlid Frankie de Mon.
4: Je merkt dat in onze steden het steeds drukker en drukker wordt. Dus een fietser die dan aan het gsm'en is, dit wordt nog gevaarlijker. En die heeft geen controle meer over zijn stuur. We moeten die niet pesten met hogere boetes, maar wel bewust maken van de reële veiligheidsrisico's.
2: Als volwassene riskeer je een boete van meer dan €180 als je met je gsm op de fiets zit. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van zijn Starship-raket uitgesteld. Een halve minuut voor de lancering bleek dat er technische problemen waren. Een paar keer werd het opnieuw geprobeerd, maar het bleek niet veilig genoeg. Later vandaag zouden ze het opnieuw proberen. En sport, Club Brugge is kampioen in ons voetbal. Het speelde gisteren 2-2 gelijk bij KV Mechelen. Maar ook eerste achtervolger Union liet punten liggen op het veld van AA Gent. Daar werd het 0-0. En zo is Club met nog 1 speeldag te gaan nu al zeker van de titel. Een terechte kampioen vindt voetbaljournalist Jarno Berto.
5: We hebben dat ook met geweldig voetbal gedaan onder Ivan Leko. Offensief, attractief. Als je alleen al gaat kijken, 27 doelpunten alleen al in play-off 1. Dat is een geweldig hoog aantal. Solis excelleerde daarin. Tresoldi eigenlijk ook. Van Aken natuurlijk ook. Dus als je het volledige seizoen gaat bekijken, is het zeker een verdiende titel.
2: Zondag speelt Club nog thuis tegen AA Gent. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.

0: Milano. Tacos maken in Mexico.
1: Green for life. Green for life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Train.
4: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
5: stap met meer korting op de trein.
6: 40%, het zal wel zijn.
7: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
8: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
7: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
9: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
4: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
10: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
11: Q Foute Radio.

0: Hint. Klaar voor Peter Hintsen, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
1: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: En Colruy trakteert.
3: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruy.be.
5: Wij dragen E5.
6: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
5: E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Deze week kom je bij Spar voor...
8: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
7: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
8: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
7: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
9: Oh nee. Hackers gehad, je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
10: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
11: Q. Foute Radio. Proud to be fout.
12: Q Music.

0: aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht.

0: die ze verdient.
1: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
4: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
3: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
5: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
6: Voilà, een salade van vlees.
7: Oei, amai.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
8: Q Foute Radio. Het nieuws van 9 uur.
9: Goedemorgen. De politie van Antwerpen is op zoek naar een ontsnapte geïnterneerde. Het gaat om Steve de Meij. Hij zat in een forensisch psychiatrisch centrum en staat nu op de most wanted-lijst omdat hij gisteravond verdween tijdens een fietstocht in Burgt. Dat zegt het parket, Christophe Aerts.
10: We zijn inderdaad op zoek naar een 44-jarige man die geïnterneerd is voor een hele reeks feiten, waaronder ook zware geweldsdelicten. Tijdens een begeleide fietstocht is hij eigenlijk gevlucht vanuit de groep en is hij spoorloos verdwenen. Dus we zijn vooral op zoek naar de man omdat hij toch een gevaar zou kunnen zijn voor anderen. Dus mocht iemand hem opmerken, dan wordt gevraagd om zo snel mogelijk daarvoor de politie te contacteren.
9: Hij is sportief gebouwd met kort bruin-grijs haar en draagt een lichtgrijze trui en een zwarte broek. Er werden vorig jaar 154 veroordeelde minderjarigen weer naar huis gestuurd omdat er geen plek was in de jeugdinstellingen. Dat zijn er zo'n 3 per week. CD&V-parlementslid Toon van Deurze vroeg de cijfers op. Volgens hem zit het hele systeem fout.
11: Er worden minderjarigen die eigenlijk niet horen te zitten in de gemeenschapsinstelling daar toch gestoken door de jeugdmagistraten omdat er geen alternatieve hulpverlening mogelijk is. En anderzijds is er een probleem bij de uitstroom. Minderjarigen die naar buiten mogen, daar is geen hulpverlening meer mogelijk, waardoor die langer moeten vastzitten dan nodig.
9: Bevoegd minister Demir laat weten dat er tegen 2028 160 plaatsen bijkomen. Opnieuw heeft een minderjarige zonder rijbewijs een zwaar ongeluk veroorzaakt. Een jongen van 17 is vannacht in Herentals gecrashed aan meer dan 200 km per uur na een politieachtervolging. Hij testte negatief op alcohol, maar positief op drugs. De drie inzittenden raakten als bij wonder niet gewond. Vorig weekend nog overleed een jongen van 16 na een crash. De bestuurder was 17 en had geen rijbewijs. Als je 6 maanden lang je e-box van de overheid niet opendoet, zal de overheid je via die weg niet meer contacteren. Dat is beslist omdat te veel mensen boetes via die weg misten en dus ook niet betaalden. Veel mensen hebben die e-box tijdens corona geactiveerd om vaccinaties op te volgen, maar vergaten daarna dat die bestond. Herinneringen zullen via de post komen. En Sportclub Brugge is kampioen in ons voetbal. Het speelde gisteren 2-2 gelijk bij KV Mechelen. Maar ook eerste achtervolger Union liet punten liggen op het veld van AA Gent. 0-0 werd het daar. En zo is club met nog 1 speeldag te gaan nu al zeker van de titel. Een terechte kampioen vindt voetbaljournalist Jarno Berto.
12: We hebben dat ook met geweldig voetbal gedaan onder Ivan Leko. Offensief, attractief. Als je alleen maar gaat kijken, 27 doelpunten alleen al in play-off 1. Dat is een geweldig hoog aantal. Solis excelleerde daarin. Tresoldi eigenlijk ook. Van Aken natuurlijk ook. Dus als je het volledige seizoen gaat bekijken, is het zeker een verdiende titel.
9: Zondag speelt club nog thuis tegen AA Gent. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.

0: Deze nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
1: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
2: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 cm dik aan €24,99.
5: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
6: stap met meer korting op de trein.
7: 40%, het zal wel zijn.
8: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
7: In Wallonië eens proberen.
8: Of naar een pretpark gaan misschien.
7: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
5: Koop nu Train Plus voor maar €6 per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
10: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
9: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
11: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
16: Koop lokaal, voilà.
15: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
17: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
18: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
19: Oh, zoveel video's!
18: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
19: Te veel video's!
18: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
19: Ah.
18: Proximus. Think possible.
20: Ik ben toch rustig!
21: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
22: Go! Q Foute Radio. Q Music.

0: Grote Radio.
1: Just another one. Nadia.

0: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
1: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
2: Ons vente, zijn bendidioten.
3: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
4: De geschiedenis van uw Google Chrome.
5: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
2: Respect wil ik nog wel proberen.
6: Mamma mia!
7: Wat was dat?
8: De nieuwe comedy-reeks
6: Strike!
8: Nu exclusief op streams.
0: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
11: Maak je afspraak op carglass.be.
12: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.

0: Lotto is op zoek naar een neus.
1: Oh? Een neus, begot.
0: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
2: Of thee in India.
0: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
2: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
3: C'est si bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
4: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
5: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
4: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
6: Go Yellow!
7: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
8: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
7: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
9: Q Foute Radio. Het nieuws van 10 uur.
10: Goedemorgen. 1 op de 4 jongeren kiest voor een gelijkaardige job als hun ouders. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Dat is geen toeval, want als het op studiekeuze aankomt, hebben ouders een grote invloed, ziet Wim van der Linden van Randstad.
11: Zelfs 33% van de twintigers kiest uiteindelijk exact dezelfde beroepscategorie als hun ouders. Vaak onder invloed van de maatschappelijke status van diploma's of een natuurlijk wat bekend is binnen de gezinssfeer.
10: De politie van Antwerpen is op zoek naar een geïnterneerde. Die kon ontsnappen uit het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever. Het gaat om Steve de Meij. De man is meteen op de most wanted lijst gezet. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
12: We zijn inderdaad op zoek naar een 44-jarige man die geïnterneerd is voor een hele reeks feiten, waaronder ook zware geweldsdelicten. Tijdens een begeleide fietstocht is eigenlijk gevlucht vanuit de groep en is hij spoorloos verdwenen. Dus we zijn vooral op zoek naar de man omdat hij toch een gevaar zou kunnen zijn voor anderen. Dus mocht iemand hem opmerken, dan wordt gevraagd om zo snel mogelijk daarvoor de politie te contacteren.
10: Hij is sportief gebouwd met kort bruin-grijs haar en draagt een lichtgrijze trui en een zwarte broek. En de VS pauzeert zijn wapenleveringen aan Taiwan. Dat heeft een vertegenwoordiger van het Pentagon gezegd in het parlement. Naar eigen zeggen omdat ze hun munitie zelf nodig hebben. Maar we weten ook dat die wapenleveringen een van de gespreksonderwerpen waren met de Chinese president Xi Jinping. En de Amerikaanse president Trump heeft China nodig als bondgenoot in het Midden-Oosten. Veel zon vandaag en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler deze namiddag. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
13: Rakatakatak, de journier. Ik heb hier al een paar vette schijven in mijn auto.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoor en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Zij de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Wat gooien we straks op de barbecue?
3: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
2: Een goeie viski.
3: Of een lekkere langoustine.
2: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is er.
5: De Vos Lemmes. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: KJ Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Want knock, knock.
6: Who's there?
8: Justin.
6: Justin who?
8: Justin, time to start investing.
6: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
8: Justin, time, Adam.
6: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
9: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
10: Hoor ik daar het barbecue-alarm?
11: Ja,
10: bij Jumbo is het nu 3+1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
12: Ik kan niet werken vandaag.
10: Hoezo?
12: Sorry, maar het is WK.
13: Score nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
14: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
15: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
16: Q. Q Foute Radio. Proud to be Foute.

0: je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Paradisa, de bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
3: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
5: Tartaratata.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
0: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei...
6: bij Brico, Brico City...
0: en Brico Planet...
6: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
6: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
8: stap met meer korting op de trein.
9: 40%, het zal wel zijn.
10: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
11: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
10: Plus naar Hasselt eerst gaan shoppen.
12: Geef toch maar een XL.
13: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
7: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
14: Oh, ik snap er niks van.
15: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
0: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
16: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
18: Koop lokaal. Voilà.
0: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
19: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
20: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
21: Ja! Maar ja...
20: uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
22: Oh ja! Maar ja...
20: een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
21: Oh ja! Maar ja...
20: ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
23: Q. Foute Radio. Proud to be Foute.
24: Q Music.

0: Met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: Immoscoop!
4: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
1: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
2: Och, jongens.
1: Dat is wel een held, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, mam!
7: Wij dragen E5.
8: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
7: E5. Jouw verhaal in stijl.
9: Mannekes.
10: Bombie.
9: Ik heb gedroomd.
10: Over?
9: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
10: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
9: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
10: En zondag en maandag...
9: 20% korting op alles.
10: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
9: Bombie, we hebben nu drukken door.
10: Oei, gaan we niet dan?
3: Jawel.
11: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
9: Ja, hè.
12: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
9: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijf kalm.
9: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
9: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
6: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
13: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1+1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: En... Colruyt trakteert.
16: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
17: Voorwaarden op colruyt.be.
18: Foute Radio. Het nieuws van 11 uur.
19: Goedemorgen. Ook benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95, maximaal 1,97 euro. Dat is een goede 4 cent minder dan vandaag. De prijs voor een liter 98 gaat naar 2,04 euro of 5 cent eraf. De dieselprijzen zijn vandaag al gedaald naar maximaal 2,14 euro per liter. De brandstofprijzen blijven wel erg hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. In Brussel zijn een paar honderd mensen met een beperking op straat gekomen. Ze zijn bezorgd over de nieuwe plannen van welzijnsminister Genet. Nu krijgen die bijvoorbeeld een eigen potje met geld dat ze aan ondersteuning kunnen uitgeven. Maar dat verandert. Gwende Keuleneer is een van de actievoerders.
20: Minister Genet wil mensen die wachten op een budget al perspectief bieden door hen door te sturen naar rechtstreeks toegankelijke hulp. En dat betekent dat mensen zelf geen budget meer zullen krijgen, maar dat dat geld rechtstreeks gaat gaan naar diensten en organisaties. De kans is groot dat de aanbod voor veel mensen geen antwoord gaat bieden op hun noden en dus mensen nog steeds in de kou zullen blijven staan.
19: En nog rond deze tijd wordt in Heist op den Berg afscheid genomen van Jilke Michielsen. De wielerbelofte van 19 verloor vorige week een lange strijd tegen botkanker. Voor haar ziekte werd Michielsen Belgisch kampioen op de weg bij de nieuwelingen, in het tijdrijden en in het omnium op de piste. Ze heeft haar afscheidsplechtigheid volledig zelf georganiseerd. Het wordt een zomerse dag met veel zon en maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
21: Jokes, party animals.

0: internet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Een salade maken voor uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Voilà, een salade van vlees.
8: Oei, amai.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
2: Go Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
8: Echt? Een heel jaar?
0: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
9: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Een ticket naar paradijs. Romantisch weekend in Parijs. Leren surfen op Hawaii. Tuk-tuk rijden in Shanghai. Pizza's proeven in Milano. Taco's maken in Mexico.
4: Win for life. Win tot 5000 euro elke maand.
5: Je leven lang.
6: Speel Win for Life online of in je winkel.
7: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel 4000 euro directe korting.
8: Het is Toyota.
7: Info en voorwaarden op toyota.be.
9: Oh, ik snap er niks van.
10: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
11: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
12: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Ik kan niet werken vandaag.
15: Maar, hoezo?
14: Sorry, maar het is WK.
16: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
18: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
19: Are you ready?
20: Dit is Q Foute Radio.
21: Q Music.
20: Q
21: Music.
22: Senti. Allora dammi la tua mano.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
1: Q Foute Radio. Het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag. Voormalig minister Paul van Tichelt stapt uit de politiek. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Hij wordt de nieuwe CEO bij Modero. Dat is het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Je hoort politiek journalist Karel Latree.
3: Na de rampzalige verkiezingen van toen nog Open VLD werd van Tichelt parlementslid. En dat was nooit echt zijn grote droom. Na een carrière in de magistratuur als baas van antiterreurorgaan OCAT, als kabinetchef en oud-minister van Justitie. Hij ging voorzichtig op zoek naar iets anders en komt nu dus terecht in de wereld van de gerechtsdeurwaarders.
2: In het parlement wordt Van Tichelt opgevolgd door Arthur Orlians, die nu nog schepen is in Mechelen. Hij was ook de woordvoerder van Bart Somers toen die Vlaams minister was. Zo'n 1 op de 5 Belgen krijgt ooit te maken met een eetstoornis. Dat gaat van eetbuien tot braken of laxeermiddel gebruiken om af te vallen. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven en Zorgnet Icuro. En het heeft gevolgen.
4: We zien dat zich vooral voordoet bij 18 tot 25-jarigen, dus redelijk jonge mensen. Het risico op het ontwikkelen van meer psychische stoornissen, zoals bijvoorbeeld een depressie,

0: is heel hoog bij die mensen. Dus laat ons vooral maatregelen nemen om dat op tijd te detecteren.
1: Maar 1 op de 3 patiënten heeft professionele hulp gezocht. En ook benzine wordt weer wat goedkoper. Vanaf morgen betaal je voor een liter benzine 95, maximaal 1,97 euro. Dat is een goede 4 cent minder dan vandaag. De prijs voor een liter 98 gaat naar 2,04 euro of 5 cent eraf. De dieselprijzen die zijn vandaag al gedaald naar maximaal 2,14 euro per liter. De brandstofprijzen blijven wel erg hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. En Sportclub Brugge krijgt een groot kampioenenfeest op de Grote Markt van Brugge komende maandag. Aanleiding is natuurlijk de 20e landstitel die Club Brugge gisteravond pakte. Je hoort burgemeester Dirk de Vouw.
2: Vanaf 17 uur is iedereen er welkom, zal er animatie zijn. En dan tussen 18 uur en 19 uur zullen de spelers vanaf het stadion hier naar het centrum van de stad gebracht worden. Komen zij op het podium en zullen ze uiteraard gehuldigd worden voor de tweede houdend ster. 20 keer kampioen van België.
1: Club speelde gisteren 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat was genoeg. Met nog 1 speeldag te gaan kan het niet meer ingehaald worden door de nummer 2 en dat is Union. En er is een tweede voetbalmiljardair. Voetballer Lionel Messi voegt zich toe aan het select clubje met Cristiano Ronaldo. Dat berekende persbureau Bloomberg. Messi is 38 en speelt bij Inter Miami in de VS. De voorbije 20 jaar verdiende hij 600 miljoen euro alleen aan loon en bonussen. Dus nog zonder de inkomsten van sponsordeals of investeringen. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
3: Jokes, party animals. De Jordi hier.

0: begint goed fout. Elke vrijdag van 12 tot 2. Dit is De Foute Firma. Born en Arne.
1: Jawel, dat zijn wij helemaal klaar voor een nieuwe aflevering van De Foute Firma. De komende 2 uur gaan we opnieuw een bedrijf volledig doorlichten op foutheid. En vandaag is dat Glascentra Bavikhoven. We gaan ontdekken wie daar de foutste collega is, welke gênante momenten daar al gebeurd zijn.
2: Oh ja.
1: En hoe fout hun muzieksmaak echt is.
2: Ja, en zoals altijd worden ze daar natuurlijk ook voor beloond. En Born, op het eind van de show krijgen ze van ons een volledige gratis reclamespot. Maar eerst mogen ze 2 uur lang de playlist bepalen. Dus het wordt opnieuw een heerlijk foutfeestje.
1: Het zal wel zijn met Fioco zometeen. Maar eerst gaan we even in Eurosong-modus. Daar zat iedereen toch nog in met Alexander Rybak. Welkom bij de Foute

0: Amai, de toon is gezet. Zeker maar zo'n weertje buiten. Heerlijk om deze terug te horen uit 1997. Fioco met Aflito. Ja, bij de Foute Firma zetten we elke week één bedrijf centraal. Zij kiezen de playlist en wij lichten hen volledig door op foutheid. Op het einde belonen we hen dan met een gratis foute reclamespot. Mm-hmm. Vandaag is dat Glas Centra Bavikhoven. En we hebben Zoe aan de lijn. Dag Zoe.
1: Hallo.
2: Hey Zoe.
0: Zoe, wat doet Glas Centra Bavikhoven precies?
1: Glas Centra Bavikhoven plaatst eigenlijk alles van beglazingen, zowel van enkelglas tot dubbelglas, tot trippels, tot brandwerende beglazingen, zowel voor particulieren als voor aannemers.
0: Ja.
1: Dus ja,
0: jullie zitten in de bouwsector, zeg maar.
1: Ja, klopt. Ja. Volledig in de bouw.
0: En wat is jouw functie dan zo binnen het bedrijf? Ben jij degene die de glazen plaatst?
1: Nee. Daarvoor hebben we hele goede collega's extern voor de planning.
0: Ah ja, oké.
1: Dus ik kies eigenlijk vooral waar dan de collega's naartoe gaan. Ik doe volledig planning gereed.
0: Ja, en je zegt collega's, met hoeveel man loop je daar rond?
1: We zijn in totaal met ongeveer 20 mensen. Dat is dan plaatsjes als bureau.
0: Oké. Okay. Ah ja, okay. Maar jullie zijn wel een familiebedrijf. Dat zal de komende uur of twee uur ook nog wel duidelijk worden dat er een heel hechte band daar heerst. En daarom willen jullie deze Foute Firma ook een beetje opdragen aan iemand speciaal, hè?
1: Ja, dat klopt. We hebben dan denk ik vooral ingeschreven om de zaakvoerster, die jammer genoeg bijna 3 jaar geleden overleden is, heel onverwacht, nog een keer in de bloemetjes zetten en dan een keer... een dag voor haar te maken.
0: Ja, daar gaan we mee ons best voor doen. Chrissy was haar naam. Hè? Wat maakte haar zo bijzonder?
1: Chrissy, ja. Chrissy, dat was eigenlijk een vrouw die voor iedereen goed deed. Die was ook van iedereen graag gezien tijdens de week. Dus van de maandag tot de vrijdag was dat allemaal de zaak. Dus alles draaide voor haar rond de zaak. En in het weekend was alles voor familie en vrienden... Dus zoals iemand die heel graag gezien was.
0: Wauw, klinkt als een hele lieve vrouw. Ja, over de doden, niets dan goed natuurlijk. Maar was ze af en toe ook eens goed fout?
1: Ja, zeker. De vrijdagavond na het werk ging ze altijd naar haar stamcafé, de Bateau. En daar liet ze daar toch wel heel goed gaan.
0: De Bateau in Kuurne, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Klopt.
0: En daar sluiten jullie nog altijd af, heb ik mij laten vertellen.
1: Ja, wij doen vandaag ook een teambuilding en daar sluiten wij ook met heel het bedrijf.
0: Oh cool, daar komen we zeker nog op terug.
3: Oh, feestje vandaag, super.
0: Ja. Jullie hebben alstublieft ook voor de playlist gezorgd. Heb je daar een lijflied dat door de boksen knalt regelmatig bij Glascentra Bavikhoven?
1: Ook niet echt een lijflied, maar wij zijn wel goed voor... wij horen wel graag de... klassiekers.
0: Wel, dat is helemaal duidelijk. De volgende die er klaar staat, die jullie gekozen hebben, is bij mij echt geleden van de hoogdagen van Tien om te zien in de jaren 90. We gaan samen genieten van Luc Steno en Sandra Kim met de vraag om snel even contact op te nemen. Tot z'n biet, hè.
1: Dankjewel.
4: Foute Radio.

0: Loreen met Euphoria. Ik denk niet dat zij door haar collega Songfestival-artiesten graag gezien wordt, want als ze meedoet, dan wint ze.
1: De foutste collega.
0: Jawel, collega's, je moet ermee leren leven. Je ziet die 's ochtends, wanneer je begint te werken, tot wanneer je stopt, het einde van de werkdag. En idealiter horen die daartussen niet te veel, hè, dat je toch je ding kan doen. Want anders krijg je misschien een lichte overdosis van bepaalde collega's.
2: Behalve wij, wij krijgen nooit genoeg van elkaar, hè, Born.
0: Dat is ook zo.
2: Voilà, maar tegelijkertijd, ja, collega's, ze maken onze werkdag ook gewoon beter. Anders zou het toch eenzaam zijn. Mm-hmm. En zeker zo die heerlijke foute collega's. Dat zijn echt mensen die geven zo kleur aan een soms wat grijze werkdag.
0: Ik doe dat ook met mijn rode haren. Zeker. Er zijn andere manieren om dat figuurlijk te doen. Maar wij zijn benieuwd. Wie is jouw favoriete foute collega? Jij daar, die luistert. En waarom? Laat het ons weten via de Q-app. Want straks lezen we dan de leukste berichtjes voor op de radio.
3: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht ze.
5: Rustig, schat.
4: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker dat.
7: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
8: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer
9: met rukwinden tot 90 km per uur.
8: Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
10: Mm-mm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
8: Amai, die zijn snel.
11: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
12: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
13: stap met meer korting op de trein.
14: 40%, het zal wel zijn.
15: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
14: In Wallonië eens proberen.
15: Of naar een pretpark gaan misschien.
14: Oh, amai, dat is ook. Ik kan Wallonië precies al zien.
12: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
16: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
17: Check de promo.
16: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
18: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
19: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
18: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
20: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: Amai, het zou deugd doen met dit weertje. Dankjewel, Bart Kehl.
1: De foutste collega.
2: Ze zitten overal, Born. Amai, als ik hier die berichtjes lees die binnengekomen zijn op de Q-app. Foute collega's, zit vol. Bijvoorbeeld, berichtje van Evelien uit Roeselaar. Die werkt bij bakkerij De Smulhoek en zij nomineert haar collega Kenny. Ze zegt, die man zit elke ochtend om 6:15 als slagers op te zetten in de bakkerij en hij noemt zichzelf DJ Croissant.
0: Maar heerlijk, wat een sfeer daar.
2: DJ Croissant, die zou moeten optreden op de foute party.
0: Ja.
2: Dan een berichtje van Yannick uit Geel van transportbedrijf van Looy Logistics en hij nomineert zijn collega Patrick. Want Patrick, zijn Engels is heel speciaal. Hij denkt van zichzelf dat hij heel goed Engels kan, maar tegen buitenlandse chauffeurs babbelt hij dan en dat klinkt meestal een beetje als yes, yes, parking camion, good friend. Very good, hè?
0: Yes.
2: En dan ook Sabrina uit Aalst, die werkt bij Kapsalon Hair Deluxe en die stuurt dat haar collega Kim luncht terwijl ze de haren knipt en vaak is dat gewoon een worstenbroodje.
0: Allee, dat kruimelt toch, Gert? Bon, even polsen hoe de foute firma van vandaag, Lacentra Bavikhoven, zit. We hebben Zoe nog aan de lijn. Zeg eens, Zoe, hebben jullie daar ook een foute collega rondlopen?
3: Jazeker. Eigenlijk iedereen die hier werkt is er uit een hoek af, maar we hebben toch één iemand die toch de grappenmaker van de firma is.
0: Oké.
3: Die heet eigenlijk Dominique, maar zijn bijnaam is Macho. Dus ik denk dat ook al heel veel zegt.
0: Ja, ik ben wel geprikkeld nu van waar de bijnaam en waarom is Dominique of Macho zo fout?
3: Oh, de bijnaam is eigenlijk al sinds ik hier werk, dat hij meegaat. Iedereen zegt er macho tegen, dus daarom dat hij die naam heeft, dat weet ik niet.
0: Maar oké, het is een mysterie.
3: Hij heeft toch een heel grappig moment meegemaakt, dat ik hier toch een paar keer hoor waaien, als het over grappige momenten
0: gaat. Vertel, ja.
3: Een paar collega's, ze waren een totaalrenovatie aan het doen bij particuliere mensen thuis. Mm-hmm. En er lag daar een rode BH ergens. En Macho is dan iemand die dat natuurlijk graag onnozel mee doet. En hij gooide dat uit het raam naar beneden op een andere collega zijn hoofd.
0: Mag ik.
3: En net op dat moment kwam de eigenares binnen en zag dat natuurlijk. En wist Macho er een draai aan te geven en zei, maar er is toch heel veel wind, alles waait hier nu naar buiten. Dus.
2: Ja, die BH's die durven al een keer wegwaaien, hè? Ik snap het. Oké.
3: Okay.
2: Amai, okay, ja. Zonder de macho's van deze wereld zou het werkleven maar saai zijn. Hè? Dus we gaan nu lekker macho dansen met Live is Live van Opus. Tot straks.
0: Doei.

0: Maar draait het niet alleen om foute collega's en gênante momenten? We spelen hier ook graag een heerlijk fout spelletje.
1: De foute cijfers.
0: Zo heet het. Wij geven cijfers, statistieken, percentages uit het bedrijfsleven, uit de werkvloer of uit het dagelijks leven op kantoor. En jij moet gewoon gokken. Ligt het echte cijfer hoger of lager?
2: En het mooie van de zaak is, je hoeft totaal niet zo goed te zijn in wiskunde of statistiek. Het enige wat je nodig hebt is een beetje geluk en bakken zelfvertrouwen. Per juist antwoord win je onze felbegeerde foute koffiemokken. Ze zijn heerlijk fout met alle kleuren en zilver en glitters van de regenboog. Hoe meer juiste antwoorden, hoe groter jouw collectie aan mokken wordt.
0: Ja, dus heb je zin om mee te spelen met de foute cijfers? Laat het ons weten via de Q-app en stuur Ik wil meespelen. En misschien hang jij straks wel bij ons aan de lijn.
3: Mannekes, ik heb gedroomd.
4: Over?
3: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
5: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
3: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
5: En zondag en maandag...
4: 20% korting op alles.
3: Serieus?
5: Oh, jij wist dat niet.
4: Bompie, we hebben nu drukken door.
3: Oei, gaan we niet dan?
5: Jawel!
6: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
8: Immoscoopman!
4: Immoscoopman?
8: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
7: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
8: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
7: Ja?
8: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, man!
11: En... Colruyt trakteert.
12: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
13: Voorwaarden op colruyt.be.
14: Lotto is op zoek naar een neus.
15: Oh? Een neusbegot.
14: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
16: Of thee in India.
14: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
16: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
17: C'est si bon.
14: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
18: 3, 2, 1.
19: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
20: Sorteren kan je zo meteen.
21: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
22: Mijn haren omhoog?
21: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
22: Ah ja, dus mijn factuur?
21: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
23: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
24: Ons venten zijn bendidioten.
25: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
26: De geschiedenis van uw Google Chrome.
27: Het enige wat ik wil in het leven, hè, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
24: Respect wil ik nog wel proberen.
28: Mamma mia!
29: Wat was dat?
30: De nieuwe comedy-reeks
28: Strike!
30: Nu exclusief op streams.
31: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
32: Veroonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
31: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
33: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
34: Oh, zoveel video!
33: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
34: Ah.
33: Proximus. Think possible.
35: Q-Music. Q-Music is proud to be found. Dit is Q-Fout Radio.
36: Props voor de ijsrokken. En de bad.

0: In aanloop naar het verlengde weekend zorgt Lou Bega al voor een zonnestraaltje met Mambo Number 5. Heerlijk.
1: De foute cijfers.
0: Maar het brengt ons naadloos bij ons heerlijk foute spelletje. We spelen vandaag de foute cijfers met Benny. Dag Benny.
2: Goedemiddag,
0: Jochem. Hey, dag Benny. Ik denk dat jij in de wagen zit. Heeft dat met jouw job te maken?
2: Ja, dat klopt. Ik ben vrachtwagenchauffeur.
0: Ah, oké. Waar zit je nu, Benny?
2: Ik ben nu van Leuven naar Tiene aan het rijden.
0: Oké. En jouw roots liggen denk ik in het Limburgse, als ik jou zo hoor praten.
2: En Tongeren.
0: En Tongeren, voilà. En wat zit er in de camion?
2: Ik ga silo's leveren voor de pleistermannen om te werven.
0: Oké. Zijn cijfers belangrijk in jouw job, Benny?
2: Toch wel, ja.
0: Ja, zo, en dat gaat dan over meer dan kilometers en de maximale doorgang van een tunnel of zo, dat je er niet tegen zit met je camion? Of?
2: Ja, ook. En de afstanden en zo, hè.
0: Ja, tuurlijk. Ja,
2: en zo. Je moet plaatsen van alles.
0: Oké. Hier ga je niet echt cijfers nodig hebben, maar vooral een beetje geluk en een beetje gevoel voor onzin. Want wij spelen in de foute cijfers voor koffiemokken. 1 juist antwoord levert jou 1 koffiemok op. 2 juiste antwoorden zorgen voor 3 koffiemokken. En als je 3 vragen juist hebt, krijg je er 5. Koffiemokken, neem je dan mee in de camion of heb je andere dingen om koffie uit te drinken daar?
2: Nee, dat pak ik dan eentje mee.
0: Oké, perfect. Ben jij er klaar voor?
2: Ja.
0: Oké, komt-ie. Oké, Benny, de eerste stelling. De gemiddelde werknemer klaagt 3 keer per dag over vermoeidheid op het werk. Is het echte cijfer hoger of lager?
2: Hoger.
0: Ja, heel goed. Ja, gemiddeld klaagt een werknemer ongeveer 7 keer per dag dat hij moe is. Tweede stelling, Benny. De gemiddelde werknemer kijkt 12 keer per dag naar de klok om te zien hoe laat het is. Hoger of lager?
2: Lager.
0: Nee, het was hoger. Gemiddeld kijkt een werknemer 28 keer per dag naar de klok. Oké. Je hebt al 1 mok binnen. Je kan nog 2 koffiemokken winnen als je juist antwoordt op de volgende stelling.
3: Ja.
0: De gemiddelde werknemer morst 1 keer per maand koffie op het werk. Hoger of lager?
2: Hoger.
0: Yes! Ja, goed. Gemiddeld 4 keer per maand, Benny. 2 juiste antwoorden, dat wil zeggen 3 foute koffiemokken. Ga je die voor jezelf houden of ga je die uitdelen aan andere vrachtwagenchauffeurcollega's?
2: Ik ga die uitdelen aan anderen.
0: Ideaal, dan maak je schoon. Maak je jezelf populair. Heb je leuke plannen dit lange weekend, Benny?
2: Ja, ik ga met mijn dokje schaatsen. En dan een barbecue voor
0: mijn beetje. Je gaat schaatsen. Het wordt 30 graden buiten, Benny. Ga je schaatsen? Ja. Heb ik dat goed gehoord?
2: Mijn
0: dokje
2: doet een kunstschaatsen.
0: Ah ja, oké. Ja. Het zal daar heerlijk fris zijn. Geen nood aan airco en dat soort dingen.
3: En dat dus dan echt afwisselen met een barbecue. Het zal leuk zijn.
0: Voilà. Merci om mee te doen. Fijn weekend. Hè. Geniet ervan.
2: Graag gedaan.
0: Doei. Go! Q Foute Radio. Q Music.

0: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
1: Q Foute Radio. Het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag. Voormalig minister Paul van Tichelt stapt uit de politiek. Dat heeft hij zelf aangekondigd op zijn sociale media. Hij wordt de nieuwe CEO bij Modero. Dat is het grootste deurwaarderskantoor van ons land. Je hoort politiek journalist Karel Latree.
3: Na de rampzalige verkiezingen van toen nog Open VLD werd van Tichelt parlementslid. En dat was nooit echt zijn grote droom. Na een carrière in de magistratuur als baas van antiterreurorgaan OCAT, als kabinetchef en oud-minister van Justitie. Hij ging voorzichtig op zoek naar iets anders en komt nu dus terecht in de wereld van de gerechtsdeurwaarders.
2: In het parlement wordt Van Tichelt opgevolgd door Arthur Orlians, die nu nog schepen is in Mechelen. Hij was ook de woordvoerder van Bart Somers toen die Vlaams minister was. Het festival Tomorrowland neemt dit jaar extra veiligheidsmaatregelen na de grote brand van vorig jaar. Zo wordt er extra personeel voorzien om het publiek te inspecteren en er komen ook extra brandwachten om snel in te grijpen. Bij de brand raakte de mainstage grotendeels vernield. Er raakte niemand gewond. Het leidde wel tot veel vragen over de brandveiligheid. Er loopt een nieuw onderzoek naar voormalig prins Andrew, dat schrijven Britse media. Deze keer voor zedenfeiten. Eerder dit jaar werd prins Andrew al eens opgepakt, omdat hij misbruik zou hebben gemaakt van zijn functie en hij kwam ook al in opspraak voor zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. En sport. Pep Guardiola stopt als voetbaltrainer van Manchester City na 10 jaar. Dat heeft de club zelf bevestigd. Guardiola is 55. Hij won met City 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League. Hij trainde onder meer Rode Duivels Kevin De Bruyne en Jeremy Doku. Guardiola blijft wel actief in het voetbal als adviseur voor clubs. En Club Brugge krijgt een groot kampioenenfeest op de Grote Markt van Brugge komende maandag. Aanleiding is natuurlijk de 20e landstitel die club gisteren pakte. Je hoort burgemeester Dirk De Vouw.
4: Vanaf 17 uur is iedereen er welkom, zal er animatie zijn. En dan tussen 18 uur en 19 uur zullen de spelers vanaf het stadion hier naar het centrum van de stad gebracht worden. Komen zij op het podium en zullen ze uiteraard gehuldigd worden voor de tweede houdend ster, 20 keer kampioen. Van België.
2: Club speelde 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat was genoeg. Met nog 1 speeldag te gaan kan het niet meer ingehaald worden door de nummer 2 en dat is Union. En er is een nieuwe wiersoort ontdekt en onderzoekers van de plantentuin in Meissen hebben mee de naam mogen kiezen. Het is de Camaipinularia attenboroughiana geworden, jawel. Mocht die naam een belletje doen rinkelen, dat zou zomaar kunnen. Hij is vernoemd naar de Britse bioloog David Attenborough. Die werd 2 weken geleden nog 100 jaar. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
5: Rakatakatak, de journier. Ik heb hier al een paar vette schijven in mijn auto liggen om de vrijdag

0: begint goed fout. Elke vrijdag van 12 tot 2. Dit is De Foute Firma. Born en Arne.
1: Heerlijk, nog een uur lang genieten we hier van knallers. Gekozen door Glascentra Bavikhoven. Dat is De Foute Firma van deze week. De muzieksmaak daar zit alvast goed fout. Dus dat belooft voor het komende uur.
2: Ja, en ik ben vooral benieuwd naar hun foutste moment. Want, Born, in een glasbedrijf moet het toch soms wel al een keer fout lopen. Scherven brengen misschien wel geluk, maar toch ook heel veel foutheid, denk ik.
1: Ja, op het einde van de show worden ze dan natuurlijk beloond met een volledig gratis reclamespot. En een van mijn foutste momenten was toen ik als tiener Jimmy B nadeed op het schoolfeest. En dat trauma gaan we samen herbeleven.

0: Ik ben een vent. Net even gaan checken op het toilet. Het is nog altijd het geval.
1: Ja, we hebben ook een echte vent aan de lijn. Zoe mocht daarnet haar foutste collega nomineren bij Glascentra Bavikhoven. En ze nomineerde Dominique, maar zijn bijnaam is Macho. En die hebben we nu ook aan de lijn. Macho, alles goed met jou?
2: Goedemiddag, Matthias. Ja, goed te
1: zeg, fantastisch dat je erbij bent, lieve vriend. Jullie hebben vandaag bij Glascentra Bavikhoven ook een heel speciale dag. Het is teamdag. Wat gaan jullie doen vandaag?
2: Teambuilding vandaag. Aan de werken voorbij zijn, gaan we met de bierfiets een tochtje maken van 2-3 uren.
1: Hola.
2: En dan nog een glaasje nuttigen.
1: Oké. Dat is fantastisch. Ik kan me inbeelden heel goed is voor de teamspirit. Zijn jullie ook echt zo'n hecht team?
2: Ja, inderdaad. We zijn vrij gehecht aan elkaar. Mm-hmm. Dat is de vrouw ook.
1: Heel erg belangrijk, hè? Ja, absoluut.
2: Ja, en op de achterban niet in orde is.
1: Nee, maar dat is waar.
0: Ah, zeer belangrijk, zeer belangrijk. Maar vandaag hebben jullie dus nog gewoon gewerkt en straks...
2: We zijn al bezig, maar nu niet. We zitten aan de baan.
0: Multitask voor neer naar glasplaats tegelijkertijd.
2: We zijn bezig met 8 nieuwe bouwwoningen aan toesteken. Dus om 2:30 had dat hier verzekerd afgelopen zijn.
0: Maar zeker dat.
1: Oké, en nog geen rode BH gevonden?
0: Nee.
2: De nieuwbouwers ligt er nog niet veel.
1: Dat is waar.
2: Zeg, en dan? Mag je wat vragen?
1: Ja, tuurlijk.
2: Heb je vanmiddag iets speciaals eten?
1: Een broodje eiersalade met zalm. Ruik je het misschien?
2: Nee, maar ik zie dat nu groene trui, t-shirt, het is een beetje vuil.
1: Ah, goed dat je het zegt.
2: Okay. Maar, ja, moet je dan anders
0: maken. Dus straks spring jij op die bierfiets, dat is heerlijk fout, dat zo'n bierfiets. Maar stel ik mij dat goed voor, dat jullie zitten dan allemaal naar elkaar toe... zoals
2: ja,
0: aan een toogwagen.
2: Onze baas zal verzekeren ze op stuur nemen. Nou, je drinkt niet, hè. En de rest, dat is voorzien voor 20 man. Dus het zijn er 10 die moeten duwen op de trappers. En 10 die mogen...
0: En dan vanavond eindigt het in de Bateau in Kuurne, zoals het altijd
2: doet. Ja, inderdaad. De taverne of de zaak geweest van waar ik zie altijd graag ging, de vrijdag. We gaan dat een beetje neer, hè.
0: Oh ja, nee, dat is goed. En dan gaat het ook nog een frietje steken of zo?
2: Ah, ik weet niet of er nog wat verdiend is van eten. Van nu nog frietjes eten, nee.
0: Het feest is al begonnen van smiddags. Oké. Okay. Ja. Weet je wat? Wij zullen zorgen voor de muziek en de sfeer. Dat komt helemaal goed met jou, Macho.
2: Prima.
0: Zorg dat daar afgerond is tegen 2:30, hè? Dat daar allemaal toe zit, zoals je zelf zegt. En dan kan jij zorgen dat iedereen toe zit tegen vanavond 8:30. Is het goed?
2: Ja, dat zou kunnen.
0: Goed weekend, hè. Dag Macho, niet ervan, ciao.
3: Are you ready? Dit is Q Foute Radio. Q Music. Push me, and then just touch me.

0: zijn altijd de makkelijkste liedjes, hè. 1, 2, 3, ABC.
1: In het Spaans, hè. Dat is moeilijk.
0: Want we moeten gewoon...
1: Met dat van...
0: Let's play.
1: Oh, dat treft.
0: Ricky Martin. Oh, die mis ik, die man. Iedereen heeft wel zo'n moment op het werk waar je achteraf nog spontaan een beetje koud en warm tegelijkertijd van wordt van miserie. Zo het koud zweet dat terug op je voorhoofd gaat staan. Dat moment waarop je iets zei dat je beter niet had gezegd. Of iets kapot maakte.
1: Kenbaar.
0: Of complete mist inging terwijl iedereen stond toe te kijken. En ik dacht van...
1: Yep. Op het moment zelf niet leuk, maar achteraf vaak de beste verhalen.
0: Ja, dat is waar.
1: En daarom zijn we op zoek naar jullie foutste momenten op de werkvloer. Wat was jouw grootste blunder? Wanneer liep het zo keer echt volledig verkeerd? En vooral, hoe ben je daar dan levend uit geraakt?
0: Laat het ons weten via de Q-app.
1: Ja, en straks lezen we hier de strafste, gênantste en foutste verhalen van Vlaanderen voor.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat lief?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om jou aan mijn pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat doen?
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Want knock, knock.
6: Who's there?
8: Justin.
6: Justin who?
8: Justin, time to start investing.
6: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
8: Justin, time to add up.
6: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
9: Ik kan niet werken vandaag.
10: Maar, hoezo?
9: Sorry, maar het is WK.
11: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
12: Wij dragen E5.
13: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
12: E5. Jouw verhaal in stijl.
14: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
17: Promo koken.
18: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
16: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
18: Tartaratata.
16: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
19: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: Ja.
1: Het is wel erg voor zijn ouders en zijn hond en zijn kinderen. Hij houdt alleen nog maar haar. Even een moment van bezinning, toch?
2: Dit is het foutste.
1: Naadloos.
2: Het foutste moment.
1: Ja, het is een klein mirakel dat sommige mensen nog altijd een job hebben, want de foute momenten die weer binnengekomen zijn via de Q-app, het is ongelooflijk. Kevin uit Sint-Niklaas werkt in een elektrozaak. Die heeft ooit eens de volledige winkel zonder stroom gezet omdat hij de verkeerde schakelaar had uitgezet. Lieselot uit Leuven werkt bij de dokter als assistent en die was ooit vergeten dat er nog iemand in de wachtkamer zat op het eind van de dag.
3: Allee.
1: En net bij het afsluiten van het gebouw had hij die patiënt opgemerkt, dus die heeft daar net niet overnacht. En dan ook Nico, die werkt in een bouwfirma in Kortrijk. En die heeft eens een kraan van een werfcontainer proberen te verplaatsen terwijl die nog vast zat aan de elektriciteit. Dat was een zeer korte werkdag voor hem.
3: Kan het mij voorstellen? Hoe zou het zitten bij onze foute firma van vandaag? Glascentra Bavikhoven. Zoé, wij moeten het nu natuurlijk ook weten. In een glasbedrijf moeten er toch af en toe scherven zijn?
4: Ja, jammer genoeg wel.
3: Ja. En is dat dan een traditie van champagne of trakteren? Of is het potje breek, potje betalen? Wat is de policy dan?
4: Nee. Jammer genoeg kan het altijd gebeuren. En is dat spijtig genoeg dan op de kosten van een baas.
3: Het is niet dat je daar gewoon een heel goede glasbreukverzekering hebt, neem ik aan.
4: Nee, jammer genoeg niet.
1: Het zou wel makkelijk zijn om die iedere keer op te leggen. Het is weer gebeurd, verzekering. Ja, weer 3000 euro, alsjeblieft. Zeg, zijn jullie daar een beetje aan het luisteren op de werf en in het bedrijf?
4: Ja, klopt. De radio staat volle bak.
1: En wordt er al een beetje gedanst ook, want jullie hebben echt heerlijke songs gekozen.
4: Ja, klopt. We zitten met een danser in ons bedrijf die al af en toe een keer heeft zitten dansen.
1: Stuur gerust een foto via de Q-app of een video. We zien dat wel graag gebeuren.
3: We zitten met een danser. Zeg maar, er zitten wel twee specialetjes bij eigenlijk, hè? Deze keer, want Vadim, dat is jouw echtgenoot, geloof ik.
4: Ja.
3: Die vroeg Don't You Forget About Me aan. Maar dat heeft een speciale reden. Vertel eens.
4: Ja, dat was eigenlijk het favoriete liedje van zijn mama, dus de zaakvoerster Chrissy. Van zodra dat liedje speelt op de radio, wordt dat luider gezet. Dat was ook de ringtoon van haar gsm. Dus overal waar wij dat liedje horen, denken wij meteen aan de zalige vrouw Chrissy.
1: Oh. Ja, zij is helaas 3 jaar geleden overleden, dus dan is dat eigenlijk wel een mooi eerbetoon dat we dat straks hier in de foute firma mogen draaien voor jullie. Hè?
3: Ja.
4: Ja, klopt.
3: Maar we gaan beginnen met het helemaal tegenovergesteld, want ik moet zuipen, staat ook in de lijst. Dat spreekt denk ik voor zich, want jullie hebben straks nog een teambuilding met een bierfiets.
4: Ja.
3: En heeft het daarmee te maken?
4: Ja, dat heeft volledig daarmee te maken. Okay. Ja,
1: Zoe, jij klinkt mij als een zeer beheerste, gecontroleerde vrouw. Durf jij op zo'n teamdag dan ook wel een keer echt uit de bol te gaan?
4: Dank dan er veel niet mee gaan akkoord zien wat je nu zegt.
3: In praktijk is het ons iets anders wat je voorstelt op beeld, hè, Arne?
1: Dat is waar, oké. Okay. Ja. Maar kijk, we gaan ons al een beetje voorbereiden op vanavond. Hier is Ik Moet Zuipen.
5: Nog tot 2 uur is dit... Oelala. De foute firma Born en Arne.
6: Hello party people. This is your captain, Schorchef speaking. Welcome aboard Party Freaks Airways. After takeoff, we will...

0: Chrissy, deze was voor jou Simple Minds met Don't You Forget About Me in de Foute Firma. We hebben de afgelopen 2 uur al bijzonder veel geleerd over glascentra Bavikhoven. Zij plaatsen zowat alles in de bouwsector als er maar glas in zit.
1: Ja, we weten ook, het is een echt familiebedrijf. De sfeer is er altijd heel vriendelijk en familiaal. We weten ook dat ze vandaag met het hele team op een bierfiets gaan zitten.
0: Ja, als alles op tijd geplaatst is. Hè? Om 14:30 gingen ze afronden.
1: Ja, maar eerst goed werken en dan zuipen.
0: Ja.
1: En we weten ook dat Dominique met de bijnaam Macho officieel de grappenmaker van de firma is en dat er geen enkele rode BH veilig is in zijn buurt.
0: Dat is juist. We weten ondertussen ook dat ze een heerlijk foute muzieksmaak hebben en dat het daar ook af en toe stevig fout durft te lopen. Kortom, meer dan genoeg materiaal om een epische reclamespot te maken. Dat is voor na Bailando.
2: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
3: Voilà, een salade van vlees.
4: Oei, amai.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
7: Maak je afspraak op carglass.be.
8: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Paradise, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradise. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Plus. Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
11: stap met meer korting op de trein.
12: 40%, het zal wel zijn.
13: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
14: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
13: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
15: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
10: Koop nu Train Plus voor maar €6 per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
16: Naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Wiener Berger.
19: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, wat moet de juiste vorm zijn? Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
20: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
18: Wienerberger.
20: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
21: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering.
18: Yuzu.
21: Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
22: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
23: bij Brico Brico City
22: en Brico Planet
23: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
22: En zelfs 25% voor B-plus leden.
23: Want zelfgemaakt
22: is slim bespaard.
23: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
24: Goesting in mijn wereldreis.
25: Elke maand.
24: Lekker chillen in het paradijs.
25: Elke maand.
26: Win for life.
25: Win for life.
26: Win tot €5.000 elke maand.
25: Elke maand.
26: Je leven lang.
27: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
28: Ons vente, zijn bendidioten.
29: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
30: De geschiedenis van uw Google Chrome.
31: Het enige wat ik wil in het leven, hè, dat is respect. En af en toe eens goed gepijpt worden.
28: Respect wil ik nog wel proberen.
32: Mamma mia!
33: Wat was dat?
34: De nieuwe comedy-reeks
35: Strike!
34: Nu exclusief op streams.
36: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.

0: 8 voor 2 met Enrique Iglesias.
1: Gratis reclame.
0: Zoe van Glascentra Bavikoven. Was het een beetje een feestje bij jullie de afgelopen 2 uur?
2: Ja, het was heel erg leuk. We hebben ook onze telefoonschilder naar midden afgezet, zodat we zeker konden
0: luisteren. Oh, heerlijk. Ja, wij zijn intussen klaar voor de grote apotheose. We hebben alle informatie die we over jullie verzameld hebben verwerkt in een gratis foute reclamespot.
3: Zeg Zoe, jullie zijn er wel zeer vrouwvriendelijk. Hè? Vriendelijk hè, bij jullie. Het zijn vrouwen aan de macht daar, denk ik. Hè? Bij jullie in het bedrijf?
2: Ja, klopt. Vroeger was het Janine die alles opgericht heeft. En het zijn eigenlijk allemaal vrouwen die het verder doen.
3: Wel, wij hebben gekozen.
2: Fadim ook.
3: Ah ja, oké, okay, voilà. We hebben gekozen voor een powervrouw van het moment, voor Pommelien Thijs. Dus een beetje de grootste Vlaamse artiesten van het moment. En wij dachten, we kunnen jullie niet beter eren dan door haar grootste hit te nemen en daar een nieuwe tekst op te zetten voor de reclamespot. Ben je daar benieuwd naar?
2: Ja, heel spannend.
3: Oké. Okay. We gaan luisteren.
2: Dankjewel.
4: Glascentra Bavikoven in Haarlembeke. Al meer dan 25 jaar de glaspartner van particulieren, bouwheren, architecten, aannemers en projectontwikkelaars.
5: Bouw jij een huis? Dan kan je op ons rekenen. Wij gaan de extra mile en maken alles van glas. De muren, deuren,

0: Glascentra Bavinkhoven. Ons glas, eerste klas.
1: Het is ingestort.
2: Accuraat? Is het juist? Was het goed?
3: Heel leuk. Ja, dat was
2: yes!
3: Heel leuk.
2: Ah, oké. Dan zijn we content. Ja, nu hebben jullie officieel jullie eigen hit daar zo in. En als Pommelien met een rechtszaak afkomt, dan zijn de kosten wel volledig voor jullie afgesproken.
3: Ja, ik zal het zo even aan de zaak voeren.
2: Dat is goed. Hey, Zoe, merci om onze foute firma van deze week te zijn. Glascentra Bavinkhoven. Veel plezier ook nog op die teambuilding straks met die bierfiets. Dat komt helemaal goed in dit lekkere weertje.
4: Ja, wil jij met je bedrijf ook meedoen aan de foute firma? Zelf de playlist kiezen en een volledig gratis reclamespot winnen? Schrijf je dan nu in via de Q-app of via Q-music.be.
2: Tot volgende week.

0: Gaan we niet dan?
1: Jawel!
2: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
4: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
3: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
5: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
8: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
9: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: Harta, harta.
11: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Harta. Compleet zot van tuin en dier.
12: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
13: Q Foute Radio. Het nieuws van 2 uur.
14: Goedemiddag. Rijden onder invloed van cannabis blijft langer gevaarlijk dan je denkt. Pas uren na het gebruik piekt het risico op een ongeval. Zelfs als de drugswaarden in je bloed al gedaald zijn, dat blijkt uit nieuw internationaal onderzoek. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde lanceert daarom vandaag een nieuwe campagne.
15: Ja, dat is toch wel een belangrijk pijnpunt, hè, dat het risico optreedt. Net wanneer mensen denken dat ze toch wel opnieuw in staat zijn om te rijden en dus geen enkel gevoel meer hebben dat ze high zijn of onder invloed van die cannabis zijn. En dan is met name het ongevalsrisico het hoogst 4 uur na gebruik. En dat is toch wel een nieuw gegeven.
14: 13% van de bestuurders tot 35 jaar reed het afgelopen jaar zeker 1 keer onder invloed van drugs. Elektrische apparaten gaan te snel kapot, dat zegt Testaankoop. Consumenten kunnen dat melden op hun website als iets kapot gaat. In 7 op de 10 gevallen gebeurde dat binnen de 3 jaar. Daarom wil Testaankoop de garantieperiode optrekken van 2 naar 3 jaar. Laura Klaes.
16: Je ziet hoeveel toestellen er dan net buiten die 2 jaar kapot gaan. Toont dat toch wel aan dat die producten gemaakt worden om 2 jaar mee te gaan, maar niet superveel langer dan dat. Dus wat wij zouden voorstellen is dat die wettelijke garantie langer is. 3 jaar voor kleine toestellen zoals smartphones.
14: Voor grotere toestellen zoals wasmachines stellen ze tot 6 jaar voor. Voor auto's nog langer. En sport. Pep Guardiola stopt als voetbaltrainer van Manchester City na 10 jaar. Dat heeft de club zelf bevestigd. Guardiola is 55. Hij won met Manchester City 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League. Hij trainde onder meer Rode Duivels Kevin De Bruyne en Jeremy Doku. Guardiola blijft wel actief in het voetbal als adviseur voor clubs. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
17: Jokes, party animals.

0: begint goed fout. Elke vrijdag van 2 tot 4. Dit is het Foute Uur XL. Maarten en Dorothee.
1: Het zonnige lange Pinksterweekend inzetten met een dubbel foutuur. Heel graag wat mij betreft.
2: Yes, we beginnen met Agnes.

0: Dr. Alban.
1: Goed om weten, volgende week is het bij Q Music de Foute Ticketweek. Een hele week lang kan je tickets winnen voor de Foute Party. En het is eigenlijk vrij eenvoudig. Hoor je volgende week op Q een artiest van de line-up van de Foute Party, dan stuur je gewoon een audioberichtje via de Q-app met daarin: ik ben proud to be fout.
0: Voilà.
1: En wie weet zien we je dan op 26 juni in Flanders Expo Gent.
0: Misschien is het goed als je een lijstje van de line-up bij de hand hebt, hè. Ingeborg, Natalia, Denzel, K3, Lais, de Jordi en de Romeo's. Vandaar, schrijf dat ergens op, hè. Dan weet je zeker als je naar Q-Music luistert, ja. Nu bij Q-Fout Radio, Mika.
2: Nog tot 4 uur is dit... Oeh la la. Het Foute Uur XL met Maarten en

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
0: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
0: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promokoken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
4: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè.
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaartwerk is
5: niet. Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Zij de Vos.
8: Ja, Lemmis.
7: Wat gooien we straks op de barbecue?
8: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
7: Een goeie visk.
8: Of een lekkere langoustien.
7: Oh ja, daar heb ik al langoustien in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
9: Dat is
10: de Vos Lemmis.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
12: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
13: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en je steunt...
12: Sorry, kan dat wat korter?
13: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
12: Nee, korter.
13: Koop lokaal. Voilà.
14: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
15: Het is Bolt in de Achtste met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
16: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma 1 plus 1 gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
19: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
18: Ja, of 2 abonnementen, of...
19: 2! Dan kan ik mezelf volgen!
20: Of is dat vals spelen?
18: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
21: Code Yellow!
22: Ik kan niet werken vandaag.
23: Hoezo?
22: Sorry, maar het is WK.
18: Scoor nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar €77. Mediamarkt.
24: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
25: Q. Foute Radio. Proud to be fout.
26: Q Music.

0: Got the Feeling van 5 uit 1998. Ja, ik wilde toen heel graag 5 worden later.
1: In 1998, was dat je droom?
0: Fantastisch.
1: Maar schreef je dat dan ook in vriendenboekjes? Wat wil je later worden? 5?
0: Nee, mijn favoriete nummer in mijn vriendenboekjes was Backstreet Boys met As Long As You Love Me. Maar daarna werd ik fan van 5. Ik heb 5 wel geïmiteerd op Frappodia en zo op school.
1: Oké, okay. Maar wat vulde je in bij beroep?
0: Journalist.
1: Ah, zo, amai. Ja, ik vulde toen in vriendenboekjes wel zo nog... Ja, de kinderdromen in, zo. Qua dolfijnentemmers. Alleen, ondertussen weet ik dat dat niet de beste job ter wereld is.
0: Dat we dat beter niet doen, dolfijnen temmen.
1: Ah ja, oké, maar jij schreef toen als journalist.
0: Ik had op de website van de VRT Nieuwsdienst een soort van rubriekje gevonden. Ja, van hoe werkt het achter de schermen?
1: Hebben we het nog over 1998 nu? Niet over toen je 18 was.
0: Ja, 99 was dat, denk ik. Ik was 11. Amai. En dan heb ik daar een spreekbeurt over gegeven. En dan dacht ik, ja, dat is eigenlijk wat ik wil doen. Met zo'n camera's en al, en tv, en fantastisch. Dus ja. Zometeen, Skandaal in Spijzenbrek. Dat is een beetje de jaren 80, München. Dat is eigenlijk een vrij pikant nummer. Het gaat over een callgirl. Rosie is zo populair. Heel de buurt wordt er gek van. Er zit een telefoonnummer in het refrein. Mensen belden daar naartoe. Enfin, het was een heel gedoe. Er kwam ook een bepaald woord in voor. Nutten. Ik heb dat opgezocht. Nutten. Ja.
1: Okay. Oei.
0: Ja. Je hebt een H, een O, een E en een R nodig om het in het Nederlands te spellen.
1: Roeg.
0: Ja, inderdaad. Je iets verbieden, hè, want het werd dan verboden op radiozenders en zo. Maar als je iets verbiedt, ja, dan wordt het meestal populairder. En wij doen gelukkig niet aan censuur op deze zender. Daarom Skandaal in Spijzenbrek. Na Friday. Vrij toepasselijk op dit moment.

0: je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knock, knock.
2: Who's there?
4: Justin.
2: Justin who?
4: Justin, time to start investing.
2: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Justin, time that up.
2: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Q Foute Radio. Q Music.

atemloos door die nacht. Het is altijd leuk, hè? Zo Duits. In het foute uur Excel. Hoe meer Duits, hoe liever. Helene Fischer, altijd sfeer. Dit is Q-Foute Radio op een waanzinnig zonnige vrijdag. Alles insmeren, jongens. Geen enkel plekje vrijlaten. Echt overal, alle hoekjes, alle gaatjes. Zeker ook de vingers niet vergeten, want ook daar kan de zon branden. Ah ja, dat krijg je dan, hè. I feel it in my toe. Nee, ook de tenen, jongens, in de sandalen. Goed insmeren vandaag. Smeren, smeren.

0: Dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
1: Immoscoop, man! Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
4: Ons venten zijn bendidioten.
5: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
6: De geschiedenis van uw Google Chrome.
7: Het enige wat ik wil in het leven, hè, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
4: Respect wil ik nog wel proberen.
1: Mamma mia!
8: Wat was dat?
9: De nieuwe comedy-reeks
1: Strike!
9: Nu exclusief op streams.
10: Q Foute Radio. Het nieuws van 3 uur.
11: Goedemiddag. Ons land is nu definitief veroordeeld in de Métisse zaak, dat heeft het Hof van Cassatie beslist. De zaak gaat over kinderen die in de jaren 40 in Congo zijn geboren met een Belgische vader en een Congolese moeder. Zij werden uit hun gezin weggehaald en naar een weeshuis gebracht. Ook in beroep werd de staat daar al voor veroordeeld. Het is de eerste keer dat een Europese staat schadevergoedingen moet betalen aan slachtoffers van de kolonisatie. Elektrische apparaten gaan te snel kapot, dat zegt Testaankoop. Consumenten kunnen dat melden op hun website als iets kapot gaat. In 7 op de 10 gevallen gebeurde dat binnen de 3 jaar. Daarom wil Testaankoop de garantieperiode optrekken van 2 naar 3 jaar. Laura Klaes.
12: Als je ziet hoeveel toestellen er dan net buiten die 2 jaar kapot gaan, toont dat toch wel aan dat die producten gemaakt worden om 2 jaar mee te gaan, maar niet superveel langer dan dat. Dus wat wij zouden voorstellen is dat die wettelijke garantie langer is. 3 jaar voor kleine toestellen zoals smartphones.
11: Voor grotere toestellen zoals wasmachines stellen ze tot 6 jaar voor. Voor auto's nog langer. En de 2 Franse jongetjes van 3 en 5 die geblinddoekt achtergelaten werden in een bos, zijn in een pleeggezin in Portugal geplaatst. Ze blijven daar tot er in Frankrijk een gepaste thuissituatie voor hen is gevonden. Hun moeder en stiefvader zijn intussen opgepakt. Ze worden verdacht van mishandeling. Ze verschijnen straks nog voor de onderzoeksrechter. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
13: Rakatakatak, de journier. Ik heb hier al een paar vette schijven in mijn auto liggen om de vrijdag volle chaise me door de bak te shaken. Dus alles open smijten en een verre feestje in your face. Jawel.
14: Happy hour met de Jordi. Straks vanaf 4 uur.
15: All systems go.
14: Je weekend begint goed fout. Elke vrijdag van 2 tot 4. Dit is het Foute Uur XL. Maarten en Dorothee.
16: Zwetend richting het verlengde weekend.
17: Met de J. Giles Band.

0: meegemaakt door David Guetta. Ja, dan voel je toch opnieuw de WK-sfeer. Wave and Flag.
1: Het WK kan voor grote hits zorgen. Ja. Reclamespotjes die kunnen ook voor grote hits zorgen. Eind jaren 80 kwam Orangina met een nieuwe reclamecampagne. Iedereen had die spot gezien en iedereen wilde de muziek van die reclamespot horen op feestjes. Dus dankzij Orangina werd één liedje plots een wereldhit.
0: De Lambada van Kaoma past ook perfect,
1: ja,
0: op deze vrijdag.
1: Het is toch een beetje Zuid-Frankrijk ook, hè?
0: Ja, ja,
1: Orangina.
0: Ja.

0: 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
2: Sorteren kan je zo meteen.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht hè.
5: Rustig, Sian.
4: Rustig. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi hoor, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
8: Mhm, daar straks al een melding gehad van HLN.
7: Amai, die zijn rap.
9: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
10: Oh nee. Hackers gehad, je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
1: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
5: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
11: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
5: Tartaratata.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
9: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
13: Veroonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
9: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
14: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
15: Q. Foute Radio. Q Music is proud.

0: Boyzone, Love Me For A Reason. En nu bij Q Foute Radio, Bryan Adams. Heaven werd een van de grootste hits uit een Bryan's carrière. Ondertussen uitgegroeid tot een echte klassieker. Iedereen zingt luidkeels mee als die piano begint. Maar we gaan hem spelen in een betere versie. In een versie met Do. En je weet, alles wat Do aanraakt, wordt beter. Als Do begint te zingen, krijgt iedereen tranen in zijn ogen.
1: Van pure miserie,
0: nee.
1: Of aan andere Do.
0: Omdat het zo raakt. Die Do die kan raken. Hier is ze, met DJ Sammy.
2: Are you ready? Dit is Q Foute Radio. Q Music. Q Music.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
3: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Hello. Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
5: Laat het los, laat het gaan.
4: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
7: Deze week kom je bij Spar voor...
8: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
7: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
8: Lente op ons bord en zonneke op ons gezicht.
7: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
9: Ik kan niet werken vandaag.
10: Maar, hoezo?
9: Sorry, maar het is WK.
11: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
12: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
13: Q. Foute Radio. Proud to be fout.
14: Q Music.
15: I want you to want me.

0: Ja, helaas, zo zijn we bijna aan het einde gekomen van dit foute uur. XL, maar niet getreurd. Zometeen kan je aan de avondspits beginnen met de Jordi.
1: En volgende week wordt ook extra fout bij Q Music, want het is de Foute Ticketweek. Hoor je een artiest van op de line-up van de Foute Party passeren, dan maak je kans op tickets.
0: Feesten in de zon. Ik heb het al gezegd, insmeren. Met nu Yves Le Rock, dit is Rise Up.

0: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
1: Voilà, een salade van vlees.
2: Oei, amai.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
3: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
4: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Peridaisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en

0: kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Q-Foute Radio. Het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag. De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren was ontsnapt is teruggevonden. De man van 44 zat in het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen. Hij vluchtte weg tijdens een begeleide fietstocht en werd meteen op de Most Wanted lijst geplaatst. De politie kon de man uiteindelijk oppakken in Hasselt. Het is nog niet duidelijk waarom hij wegliep. In Sint-Niklaas is een school ontruimd na een bommelding. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De politie doorzoekt het gebouw met explosieve honden. Alle leerlingen worden opgevangen in een evenementenhal in de buurt. Volgens het parket gaat het op het eerste gezicht om een valse melding. Het Hof van Cassatie heeft ons land nu definitief veroordeeld in de zaak rond rassensegregatie in koloniaal Congo. Het gaat om kinderen die in de jaren 40 in Congo zijn geboren met een Belgische vader en een Congolese moeder. Ze werden uit hun gezin weggehaald en naar een weeshuis gebracht. Ook in beroep werd de staat daar al voor veroordeeld. Het is de eerste keer dat een Europese staat schadevergoedingen moet betalen aan slachtoffers van de kolonisatie. In Nederland is er nog iemand besmet met het Hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip waarop het virus was uitgebroken. De persoon werd eerder al gerepatrieerd vanuit Tenerife en zat daarna thuis in quarantaine. De persoon ligt nu in isolatie in het ziekenhuis. In totaal zijn er nu al 12 besmettingen bekend. 3 mensen overleefden dat niet. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
3: Je weekend begint goed fout. Elke vrijdag van 4 tot 6. Dit is Happy Hour met De Jordi.
5: 1, 2, check, check, check. 1, 2, 2, ta, ta. Even met een micro testen aan monnikjes, want die gaat de komende 2 uur niet weten wat hij meemaakt. Welkom in Happy Hour met De Jordi. C'est moi.

0: Dromen ze misschien bedrog, maar de binnenkomers van de Jordi werken altijd. En voor deze heb je hulp nodig van de DJ uit uw favoriet danscafé. Dus, juist als je naast de knapste griet van de avond staat, hè, doe de teken. En dan speelt hem een plaat waarin dat de muziek heel even stilvalt. Ideaal voor een sit-down. En iedereen gaat dan zitten en je zet u dicht naast die schoonheid op één knie. Hè? Dus je zet u op één knie, dus juist nefes. En dan zeg je, spijtig dat ik geen ring bij heb. Maar komt volgende week nog een keer terug. Die greet smelt en dan, bam, de drop. Heel kot wordt zot en ze vergeet u nooit niet meer. Super simpel, maar zeer effectief. On the floor.
1: Zij low.

0: Wij dragen E5.
1: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
0: E5. Jouw verhaal in stijl.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten vertellen? Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
5: bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
5: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% voor B-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: The night belongs misschien to lovers, maar ook to de lachers. En daarom is het nu tijd voor...
1: Moppeke daarbij.
0: En deze week is het een raadselke. Waarom vliegen vogels in de winter naar warmere bestemmingen? Nee? En dan gaan we het dan de vogel geweten met een rijbewijs misschien. En dan gaan we nu knallen. En deze was al een hit toen ik het in het zesde leerjaar playbackte op de bosklasse. En het is alleen nog maar beter geworden. Narcotic voor liquido. Serieus zat op geweest.

En viva España. Maar amai. Aan mijn laatste vakantie. En dan heb ik toch geen goede herinneringen aan. En een tip. Drink nooit een liter sangria na twee borden paella. En zeker niet als je daarna op zo'n banaan achter een speedboot gaat zitten. Neem het van mij aan. Niet proper, hè. Wat was dat, jong? Alles vol. Een Jordi verbannen voor het leven bij die organisatie. Ja, hé. Hey. Misschien dan niet weten dat er zwarte beunen in paella.

0: is ze. Newsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreeks lijn met KMI of wat?
1: Daar straks al een melding gehad van HLN.
2: Amai, die zijn snel. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
3: De Vos.
4: Ja, limmes.
3: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
4: Ah ja, met no-cap courgette, wajo, worstjes en slay samurai.
3: Of dingen, hè? Bougie burgers.
4: Dat is passé. Kom, herpak de limmes.
3: Oké.
4: Waarom neemde jij nu nog een burger?
3: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: de Vos limmes.
7: En met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
9: Mijn haren omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
9: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
10: Goesting in mijn wereldreis.
11: Elke maand.
10: Lekker chillen in paradijs.
11: Elke maand.
12: Win for life.
11: Win for life.
12: Win tot €5.000 elke maand.
11: Elke maand.
12: Je leven lang.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
14: Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen, dat is de ja van Jumbo.

Het staat al weken in iedereen zijn agenda. 26 juni, de foute party van Q. En ik heb eens wat research gedaan en weet je wat? Op diezelfde datum, in 1977, gaf Elvis Presley zijn laatste concert, The King. En nu, bijna 50 jaar later, staat de Jordi voor de eerste keer achter de dek van Flanders Expo. Zot, hè? Jordi, The King of the Dancefloor. Dus ik zou zeggen, asap, tickets kopen, want dat wordt epic, hè? Maar epic, hè? Een K3, Ingeborg en een Denzel, die komen ook.

Dat waren de Spice Girls. Ik zou ze al een 5 doen. Straks is tijd voor Ik vraag het aan de Jordi. Stuur je zotste vraag door in de Q-op en in deze zorgt straks voor het gepaste antwoord. Allee, het is te zeggen, ik hoop dat ik de vragen ga kunnen lezen, want hier gaan nu

0: Ja.
1: De jury gaat er 5 minuten tussenuit. Even de batottekes afgieten. Maar straks ben ik er weer helemaal om jullie op te peppen. DJ Jordi, uw laadpaal voor het weekend. Tot straks.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Q Foute Radio. Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag. De gevaarlijke geïnterneerde die gisteren ontsnapte is teruggevonden. De man van 44 zat in het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen. Hij vluchtte weg tijdens een begeleide fietstocht en werd meteen op de Most Wanted lijst geplaatst. De politie kon de man uiteindelijk oppakken in Hasselt. Hij wordt nog verhoord. In Nijmegen in Nederland is er een patiënt opgenomen in het ziekenhuis die mogelijk besmet is met ebola. Het gaat wel nog altijd om een lage verdenking volgens het ziekenhuis. De patiënt ligt nu apart op de isolatieafdeling. Daar zal hij worden getest en onderzocht om zeker te zijn of er sprake is van ebola. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde zondag nog de internationale noodtoestand af na de uitbraak in Congo. Er is al sprake van 750 mogelijke besmettingen en 177 doden.

0: extra treinen in per dag. Dus zowel zaterdag, zondag als maandag. En dit van en naar Oostende en Blankenbergen. We adviseren de reizigers om onze reisplanner te raadplegen. Om ook de drukste momenten van de dag op de trein te vermijden. En om ook genoeg water te voorzien op de treinreis.
1: De drukste momenten, dat is tussen 11 en 2 uur naar de kust. Of tussen 5 en 8 uur 's avonds van de kust naar het binnenland. En voetbalclub RWDM degradeert naar de eerste amateurklasse. Ook in beroep haalde het zijn licentie voor het profvoetbal niet. Daardoor zakt de club dus naar het amateurniveau. RWDM kampt al een tijdje met financiële problemen. De club is op zoek naar een nieuwe eigenaar. Door de beslissing mag Club Next, dat eerder wel moest degraderen, nu toch in 1B blijven. Volop zon vandaag met maxima tot 27 graden. Morgen, zondag en maandag opnieuw veel zon en temperaturen tot 29 graden.
2: Je weekend begint goed fout. Elke vrijdag van 4 tot 6. Dit is Happy Hour met De Jordi.
3: De Jordi is gelijk een boemerang. Die komt altijd terug. Dus bukt u maar of je krijgt een paar dikke hits in uw gezicht. Boom 3.

0: mannetjes. De mannen van de IT moeten de Q-app bekend aan het infuus leggen. Want de vragen voor uw favoriete DJ stromen weer binnen. Dat kan maar één ding betekenen.
1: Ik vraag het aan.
2: Zo simpel als ik vraag het aan.
1: De Jordi.
0: Yo Jordi, ik ben de Gerry uit Binkum. En ik ga deze weekend naar extreme outdoor. Maar ik heb geen idee wat ik moet aandoen. Heb jij tips, Jordi? Man, Gerry, dan mag ik tips. Heb jij ooit al een keer gehoord van de Disse straat in Leuven? Daar kom ik elke dag voorbij en dat is een kilometer vol fashion, hè, vriend. Allee ja, de bibliotheek is er ook, maar daar ben ik nog nooit binnen geweest. In ieder geval, als de Jordi het antwoord niet kent op je mode vragen, dan is er geen antwoord. Extreme outdoor, de naam zeg het toch zelf, hè, Gerry? Het is buiten en het is extreem. Dat wil dus zeggen, een laagskes. Hè? Eerst een marcelletje, dan een t-shirt. Geen pul, anders kan niemand je biceps zien. En dan heb je voor niks al die maanden in een basic fit gezeten. Ja, maar ja, hé, hey, Jordi, ga ik dan geen kou hebben? Nee, Gerry, nee, want gepakte vlies ik mee. En die zet je af en toe een keer open. De kathedraal een keer verluchten. En voor de rest, Air Jordans aan je puiten. En zeker niet vergeten om een broek aan te doen. Anders gaat een dansvloer rap geëvacueerd worden.

0: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Just in time to start investing.
0: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, Adam.
0: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
4: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en je steunt...
3: Sorry, kan dat wat korter?
4: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
3: Nee, korter.
4: Koop lokaal. Voilà.
5: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
6: Lotto is op zoek naar een neus.
7: Oh? Een neus begot.
6: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
8: Of thee in India.
6: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
8: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven.
9: C'est si bon.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
10: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
12: Go! Q Foute Radio. Q Music.

0: Tommy Cash.
1: Espresso macchiato.
0: De Mike van Café Sport die zegt dikwijls tegen mij: Jordi, jij gaat kunt zelfs met een steen kloppen. Ja, maar ja, dat is waar. Met mij kun je over elk onderwerp aan de praat geraken. Behalve over seks. Want op dat vlak is de Jordi meer

Een kleine dienstmededeling. Gelieve het komende half uur niet te bellen naar Q, want ik moet de lijn vrijhouden. Want straks mag ik namelijk bellen naar de birthday babe van de week. En mannetjes, het is een stoot, hè. Je kunt er op pollen om verbranden, hè. Spijtig dat je niks kunt zien op de radio. Ja, maar dat zou toch nogal een uitvinding zijn, hè, dat je het kunt zien op de radio. Hé, man, wat zou dat zijn, jong? Enfin, deze is alvast opgedragen aan de schoonheid die vanavond kaarsjes mag uitblazen. Ik wil je...

0: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruiten vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
1: Maak nu een afspraak op carglass.be. Deze week kom je bij Spar voor...
2: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
1: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
1: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Hoezo?
4: Sorry, maar niet WK.
6: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: Iedereen weet dat het weekend het hoogtepunt van de week is voor de Jordi. Maar voor één keer maak ik daar een uitzondering op. Want maandag is het de verjaardag van de babe der babes. En ik, Bibi, mag die bellen. Jawel, vandaag bel ik naar Ellen Petrie. Ik heb wel wat zenuwen. Kom, ik kan het gewoon eerlijk zeggen. Ik moet het gewoon doen, Jordi. Doe het. Oh jong, mijn hart klopt in mijn keel. Nee, ik durf niet. Nee, oh jong. Die had wel bekend opgenomen, hè. De Ellen Petrie. Als ik dat straks vertel in Café Spoor, de krieken en de svekken, die worden zot, hè. Maar zot, hè. Enfin, ja. Ellen, hopelijk komen we elkaar snel in technieken tegen. En dan durf ik misschien wel babbelen. En anders zie je mijn liefde voor u wel in my eyes.
1: Je weekend begint goed fout. Met elke vrijdag van 4 tot 6. Happy Hour. De Jordi. Ja.

Een happy hour met Jordi is er voor iedereen. Ook voor de gebroken hartjes onder jullie. De mannen en de vrouwen, melden we de. De jury heeft dat ook allemaal meegemaakt, hè. Ja, Shelley van de Kastelen, ik heb het over u, hartenbreker. Anyway, vandaag heb ik een cadeau voor iedereen die het even zonder lief moet doen. Een t-shirt met een wijze spreuk. Better of alone. En zegt dat de jury het gezegd heeft. Een t-shirt is voor diegene die als tiende het juiste antwoord weet op deze vraag. Van wie is het nummer Better of Alone? Is dat van Alice DJ of van Marie-Louise DJ? Antwoord in de Q-app.

0: Uw wekelijkse portie Jordi is er weer doorgedraaid. En nu is Ton Hulle, want het weekend staat klaar om platgebildeuzer te worden. Alles geven.
1: Elke vrijdag van 4 tot 6. Happy Hour.
2: Alle boy.
1: De Jordi.
2: Here we go.

0: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
1: Voilà, een salade van vlees.
2: Oei, amai.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
3: Q-Foute Radio. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond. In Nijmegen in Nederland is er een patiënt opgenomen in het ziekenhuis die mogelijk besmet is met ebola. Het gaat wel nog om een lage verdenking volgens het ziekenhuis. De patiënt ligt nu apart op de isolatieafdeling. Daar zal hij worden getest en onderzocht om zeker te zijn of er sprake is van ebola. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde zondag nog de internationale noodtoestand af na de uitbraak in Congo. Er is al sprake van 750 mogelijke besmettingen en 177 doden. Vlaanderen opent 10 nieuwe open waterzwemmen.

0: 24 extra treinen in per dag, dus zowel zaterdag, zondag als maandag. En dit van en naar Oostende en Blankenbergen. We adviseren de reizigers om onze reisplanner te raadplegen, om ook de drukste momenten van de dag op de trein te vermijden en om ook genoeg water te voorzien op de treinreis.
1: Die drukste momenten, dat is tussen 11 en 2 uur 's middags naar de kust of tussen 5 en 8 uur 's avonds van de kust naar het binnenland. Op het EK zeilen in Kroatië heeft onze Emma Plasgaard een bronzen medaille gepakt in de categorie Ilka 6. Het is al haar vierde bronzen medaille op een EK en het tweede op rij. Het goud ging vandaag naar een Hongaarse. De Italiaan Alberto Bettiol heeft de 13e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Bettiol was de beste van de vroege vlucht. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en hield stand. De beste Belg was Jasper Stuyven op een derde plek. De Portugees Afonso Eulalio blijft in het roze. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.

0: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
1: Ja!
2: Maar ja...
0: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
3: Oh ja! Maar ja...
0: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
1: Oh ja!
2: Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
4: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
5: bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
5: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% voor B-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
7: Stap met meer korting op de trein.
8: 40%, het zal wel zijn.
9: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
8: En Wallonië eens proberen.
9: Of naar een pretpark gaan misschien.
8: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
6: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
10: Wienerberger. Oh, mijn lief is zo attent. Als ik 's avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn, die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
11: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
10: Wienerberger.
11: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
12: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken. Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
12: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
13: Tartaratata.
12: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
15: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
16: Q Foute Radio. Proud to be Fout.

0: Voilà, zij. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
1: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Peridaisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
2: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
3: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
5: Koop lokaal. Voilà.
4: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
6: Are you ready?
7: Dit is
8: Q Foute Radio.
7: Q
8: Music.

0: I'm a
1: fireball.
2: Q. Fout Radio. Proud to be fout.
3: Q Music. Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: 3, 2, 1.
3: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
2: Q-Fout Radio. Het nieuws van 7 uur.
5: Goedenavond. Een tiental Belgen die mee op de hulpvloot naar Gaza zaten, zijn vanmiddag veilig geland in Zaventem. Ze werden hardhandig opgepakt door het Israëlische leger toen ze met boten hulpgoederen tot in Gaza probeerden te krijgen. Je hoort één van hen.
6: We wisten dat het erg ging zijn, we hadden er ons op getraind, maar het is erger dan dat ik dacht. Al heel kwaad en ik ga terug gaan. We hadden getraind, we hadden drills gekregen, we waren gewaarschuwd. Maar dat er zoveel, het was extreem. Het was extreem.
5: Israël pakte in totaal 428 buitenlandse activisten op. Daar kwam internationaal veel kritiek op. Verschillende landen, waaronder België, riepen hun Israëlische ambassadeur op het matje. In Vilvoorde in Vlaams-Brabant onderzoekt de politie een vreemde bommelding. Die werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender ligt er een bom in een bakkerij en nog één in een andere woning. De afzender zegt ook dat hij betrokken was bij het maken of het plaatsen van de bommen en dat hij nu de melding doet omdat hij geen onschuldigen wil doden. Want de bommen zouden krachtiger zijn dan gedacht. Vlaanderen opent 10 nieuwe openwaterzwemzones. Dat heeft minister van Omgeving Joop Roens bekendgemaakt. Het gaat dan over rivieren of vijvers bijvoorbeeld. Onder meer in Antwerpen, Oostende en Overijse. Je hoort minister Roens.
7: Sinds corona is die vraag toch wel enorm toegenomen. En we willen ook lokale besturen echt wel aanzetten om daarmee mee aan de slag te gaan. Vandaar dat we ook de voorwaarden hebben gewijzigd. Maar ik kan nu heel eenvoudig zwemzones inrichten. Dat zijn twee heel belangrijke voorwaarden bij zo'n vrije zwemzone. Zone is de veiligheid natuurlijk. En twee, de waterkwaliteit.
5: De extra zwemzones komen goed van pas bij het warme weer dit weekend. Netbeheerder Elia pauzeert zijn opruimactie van zeemijnen. Omdat er dit weekend heel wat dagjes toeristen worden verwacht aan de kust met het mooie weer. Sinds maart ruimt Elia samen met ontmijningsdienst Dovo Duitse zeemijnen op uit de Tweede Wereldoorlog. Want die zeemijnen liggen in de weg voor toekomstige werken aan kabels. De werken worden dus nu even gepauzeerd omdat het druk wordt

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman?
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
11: Ons vente, zijn bendidioten.
12: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
13: De geschiedenis van uw Google Chrome.
14: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
11: Respect wil ik nog wel proberen.
5: Mamma mia!
15: Wat was dat?
16: De nieuwe comedy-reeks
5: Strike!
16: Nu exclusief op streams.
5: Knaldi!
17: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
5: Check de promo.
17: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè.
18: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
3: schat, niet. Blijft kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggensprij is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
5: joehoe,
8: met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.
19: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
20: Oh, video.
19: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
20: Te veel video's.
19: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
8: Proximus. Think possible.
5: Ik ben toch rustig!
21: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Oh nee!
4: Hackers gehad, je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
5: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.

0: Foute Radio. Proud to be fout.
1: Mannekes. Bambi. Ik heb gedroomd.
2: Over?
1: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaier, spotgrond en nog zo van alles.
3: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
1: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
3: En zondag en maandag...
2: 20% korting op alles.
1: Serieus?
3: Oh, jij wist dat niet.
2: Bambi, we hebben nu drukke door.
1: Oei, gaan we niet dan?
4: Jawel.
5: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
9: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
8: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
10: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
0: Q Foute Radio. Het nieuws van 8 uur.
12: Goedenavond. Een tiental Belgen die mee op de hulpvloot naar Gaza zaten, zijn vanmiddag veilig geland in Zaventem. Ze werden hardhandig opgepakt door het Israëlische leger toen ze met boten hulpgoederen tot in Gaza probeerden te krijgen. Je hoort een van hen.
13: Voor mij was het ergste stuk in de haven. Het verwerkingsproces daar. Uren en uren op de knieën gezet. Mensen die ze al in elkaar geramd hadden, die gebroken botten hadden.
12: Israël pakte in totaal 428 buitenlandse activisten op. Daar kwam internationaal veel kritiek op. Verschillende landen, waaronder België, riepen hun Israëlische ambassadeur op het matje. In Vilvoorde in Vlaams-Brabant onderzoekt de politie een vreemde bommelding. Die werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender ligt er één bom in een bakkerij en nog een andere in een woning. De afzender zegt ook dat hij betrokken was bij het maken of het plaatsen van de bommen en dat hij nu de melding doet omdat hij geen onschuldigen wil doden. Want de bommen zouden krachtiger zijn dan gedacht. De baas van het Pakistanse leger is op weg naar de Iraanse hoofdstad Teheran om het vredesakkoord tussen Iran en de VS af te werken. Dat zeggen bronnen uit het Pakistanse onderhandelingsteam. Sinds begin april geldt er een tijdelijk staakt het vuren tussen de VS en Iran. Het vredesoverleg zat de afgelopen tijd muurvast, omdat de standpunten nog altijd ver uit elkaar liggen. Onder meer over het kernprogramma van Iran. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond de 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.

0: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
1: Q Foute Radio, proud to be Foute.

0: Foute Radio. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goede avond. Een record aantal mensen in Vlaanderen zit een straf uit met een enkel band. Het zijn er nu al 2099, en dat is meteen ook een Europees record. Dat meldt bevoegd minister Soehal Demir. Die benadrukt dat dat aantal ook de komende jaren nog gaat stijgen, maar dat het toezichtsorgaan eigenlijk al op zijn limieten zit. En omdat de gevangenissen zo vol zitten, kiest de rechter ook vaker voor een straf met een enkel band. Op het festival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren gaat de politie extra controleren op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Je hoort Frank Pleijen van het parket van Limburg.
2: Iemand die betrapt wordt met een gebruikershoeveelheid drugs, die zal dus onmiddellijk een fikse geldboete dienen te betalen. Wanneer er aanwijzingen zijn dat het niet alleen voor eigen gebruik bestemd is, dan zal men ook van het festivalterrein worden verwijderd. En wanneer men in het bezit wordt aangetroffen met een dealershoeveelheid, dan zal men ook van zijn vrijheid worden beroofd en voorgeleid worden bij de onderzoeksrechters.
1: Er wordt ook extra gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal komen er zo'n 70.000 bezoekers. De NAVO moet reageren op de ontgoocheling van Trump over het bondgenootschap. Dat heeft Amerikaans buitenlandminister Rubio gezegd. President Trump vindt dat hij niet genoeg steun krijgt van de NAVO-bondgenoten in de oorlog in het Midden-Oosten. Zo wil hij toegang tot militaire bases van andere NAVO-landen om zich beter te kunnen wapenen in die oorlog. Eerder dreigde Trump ook al de NAVO te verlaten als hij niet genoeg steun krijgt. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond 13 graden.

0: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
1: Dit is Q Foute Radio. Q Music is proud

0: Giel Foute Radio. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goede avond. Een record aantal mensen in Vlaanderen zit een straf uit met een enkelband. Het zijn er nu al 2099 en dat is meteen ook een Europees record. Dat meldt bevoegd minister Zuhal Demir. Die benadrukt dat dat aantal ook de komende jaren nog gaat stijgen. Maar dat het toezichtsorgaan eigenlijk al op zijn limieten zit. En omdat de gevangenissen zo vol zitten, kiest de rechter nog vaker voor een straf met een enkelband. Op het festival Extrema Outdoor in Houtale-Helchteren gaat de politie extra controleren op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Je hoort Frank Pleijen van het parket van Limburg.
2: Iemand die betrapt wordt met een gebruikershoeveelheid drugs, die zal dus onmiddellijk een fikse geldboete dienen te betalen. Wanneer er aanwijzingen zijn dat het niet alleen voor eigen gebruik bestemd is, dan zal men ook van het festivalterrein worden verwijderd. En wanneer men in het bezit wordt aangetroffen met een dealershoeveelheid, dan zal men ook van zijn vrijheid worden beroofd en voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.
1: Er wordt ook extra gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal komen er zo'n 70.000 bezoekers. De Vlaamse regering voorziet 100 miljoen euro aan renteloze leningen voor studentenquoten. Dat heeft minister van Wonen Hans Bonte beslist. De leningen zijn bedoeld voor universiteiten en hogescholen om de studentenquoten zelf te bouwen. Je hoort Bonte.
3: Met als voorwaarde dat je het gereserveerd blijven voor studenten die het moeten doen met een beurs of die effectief tot de lagere inkomens zoeken behoren. Dus dat is de voorwaarde, dat is de win-win die we ook zoeken. En we stellen vast in Gent, in Leuven, dat dat toelaat om inderdaad fors onder de marktprijs quoten aan te bieden aan die studenten.
1: Het is al de tweede keer dat Vlaanderen zo'n leningen voorziet. 2 jaar geleden werden er zo meer dan 850 nieuwe quoten gebouwd. Europa gaat extra humanitaire hulp naar Congo en Oeganda sturen voor de uitbraak van het ebola-virus daar. Dat meldt Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hadja Labib. Komende maandag vertrekt er een eerste vlucht met 100 ton hulpgoederen aan boord, zoals medicijnen, beschermingsmateriaal en tenten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er in de regio nu al 750 vermoedelijke besmettingen en 177 sterfgevallen. En op het filmfestival van Cannes heeft regisseur Lucas Dont de Prix du Cinéma Positif gewonnen voor zijn nieuwste film Coward. De prijs wordt uitgereikt aan de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward gaat over een liefdesverhaal tussen twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt ook nog kans op de Gouden Palm. Vanavond en vannacht blijft het helder, minima straks rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.

0: Foute Radio. Proud to be Foute.
1: Q Music.
2: Let's come together.

Turn it up. Cha-cha again. Cha-cha now, y'all. Cha-cha again.

0: Giel Foute Radio. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De bommelding in Vilvoorde vanavond was vals, dat bevestigt de politie. De melding werd via mail naar de politie in verschillende media gestuurd. Volgens de afzender lag er een bom in een bakkerij en ook nog één in een woning. De afzender bekende dat hij betrokken was bij het maken of plaatsen van de bommen en hij zei dat hij geen onschuldige mensen wilde doden. Maar de politie heeft alle nodige plaatsen doorzocht en niks aangetroffen. De politie onderzoekt nu nog wie er achter de melding zat. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Een weerfenomeen waarbij de warme lucht wordt vastgehouden en de warmte ook lang aanhoudt. Weerman David de Heenouw.
2: Daardoor met veel zonneschijn wordt het nog warmer en de bodem droogt dan nog uit en dan heb je nog een versterkte reactie. Dus als dat een aantal dagen blijft, dan kan zich dat zelf versterken. Nu wat België betreft zal het allemaal wel meevallen. Het is vooral Frankrijk, delen van Spanje, meer dan 35 graden is daar mogelijk in die landsdelen. In België zijn er geen abnormaliteiten. Het wordt lekker warm, het is om te genieten.
1: In Ukkel steeg het kwik vandaag tot 26,4 graden. Daarbij was het officieel de eerste zomerdag van het jaar. En op het filmfestival van Cannes heeft regisseur Lucas Dont de Prix du Cinéma Positif gewonnen voor zijn nieuwste film Coward. De prijs wordt uitgereikt aan de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward gaat over een liefdesverhaal tussen twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt ook nog kans op de Gouden Palm. Vanavond en vannacht blijft het helder, minima straks rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.

0: De radio. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Kredietbeoordelaar Fitch behoudt zijn kredietscore voor ons land, nadat het de score eerder al 3 keer verlaagde. Ons land blijft op A+ staan. De voorbije weken hadden andere ratingbureaus onze score wel verlaagd. Het komt omdat onze regering de staatsschuld maar niet onder controle krijgt. Zo had België vorig jaar het grootste begrotingstekort van de hele eurozone. De kredietscores bepalen mee hoeveel rente ons land moet betalen op leningen. De bommelding in Vilvoorde vanavond was vals, dat bevestigt de politie. De melding werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender lag er een bom in een bakkerij en ook nog één in een woning. De afzender bekende dat hij betrokken was bij het maken of plaatsen van de bommen en zei dat hij geen onschuldige mensen wilde doden. Maar de politie heeft alle nodige plaatsen doorzocht en niks aangetroffen. Ze onderzoekt nu nog wie achter de melding zat. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Een weerfenomeen waarbij de warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. Weerman David de Heenhouw.
2: Daardoor, met veel zonneschijn, wordt het nog warmer en de bodem droogt dan nog uit en dan heb je nog een versterkte reactie. Dus als dat een aantal dagen blijft, dan kan zich dat zelf versterken. Nu, wat België betreft, zal het allemaal wel meevallen. Het is vooral Frankrijk, delen van Spanje, meer dan 35 graden is daar mogelijk in die landsdelen. In België zijn er geen abnormaliteiten. Het wordt lekker warm, het is om te genieten.
1: In Ukkel steeg het kwik vandaag tot 26,4 graden. Daarmee was het officieel de eerste zomerdag van het jaar. Vannacht blijft het helder, minima straks rond de 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.